0: dolphin.
1: Number one,
2: Galaxy Radio.
3: Your number one playlist provider.
1: You the number one.
3: For hip-hop, R&B, and Afro music.
2: Listen everywhere you go on our free radio app.
3: Available in the Apple or Google Play Store.
4: Be prepared to be pushed to new levels.
5: Rocky, what's going on?
6: Ik heb ze vaak gezegd, die mannen hebben pech. Je kan beter lachen, maar die mensen choppen, want ze zijn niet ready voor die.

businessman, maar ik kom met de hoed. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee, nee. Ik heb ook zelf gedaan, daan. Wie niet weg is, is gezien. Kijk die kakkelakken, geet toch voor de streams. Je kan met ze hangen, maar niet met ze nakken, want ze gaan je zetten in een scheme. Ik rijd onverzekerd, maar wel zelfverzekerd. Geen losse flodders in mijn team. De eerste stack, die ging naar mijn ma, jij dacht gelijk aan Gucci riem. Ik ben met Prims en Prims. Kom uit de achterkijk. Ik had die dreams en dreams. Niemand die dacht aan mij. Die mannen zitten in hun feelings, maar ik zie ze niet meer door mijn Cartier. Alles is aarde, alles groen geel. Ik wil ook veel, want ik weet veel. Boos. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee, nee. Ik heb ook zelf gedaan, daan.

0: boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2! Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
1: Hey, yo. Everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
3: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

is leeg, staat waarwasje. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje.

0: begin het me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
1: We are Galaxy.
2: This that hip-hop music.
3: What's good?
4: It's your boy Kendrick Lamar.
5: Hey. Coaching.
6: It's your favorite girl, Callie.
1: This is where the biggest stars come to play.

interpolatie is het hergebruiken van een bestaande melodie of compositie, maar opnieuw zelf inspelen of inzingen in plaats van de originele opname te samplen.

Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

been snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kinda low.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Dag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12 hier op Galaxy.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
2: Zo lekker, lekker, lekker.
1: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne je samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774.
3: Hallo?
1: Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
4: Hey, yo.
5: Yo, everybody.
6: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
7: I'm here.
8: Yes, sir.
6: This is Galaxy Radio.
9: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken. Ik elke

0: the drama for their mama.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 AM.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Adamtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
4: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go.
6: 24 hours a day.
7: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
8: It's a new day.
9: I'm up early, I'm never late.
7: This is Galaxy.
10: What's up? It's Lil TJ.
11: What's up? It's 21 Savage.
12: It's Vito, baby.
13: What's up? What's up? What's happening?
14: What's up? It's Smoke.
15: What up? It's your boy Lil Durk.
16: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
7: We are Galaxy.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Legend achter de draaitafels en een naam in de industrie.
2: En dat was echt pijnlijk, bro.
1: DJ MBA. Zijn hele interview uit Fidi Kjeldum zie je nu op Galaxy TV.
2: Ik zeg het je, het was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
1: Kijk online op galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We are Galaxy.
6: Please wake up. Please wake up. Wake up.
7: Boogie with the hoodie.
8: What it do? It's your boy Baby Jesus, aka the Baby.
9: Bless up, it's DJ Khaled.
10: What's up, guys? This is Post Malone.
11: Hey, what's the deal? It's Ty Dolla Sign.
12: It's Young Thug.
13: Hi, it's Lil Nas X.
5: We are Galaxy.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Them, the real island connection, hosted by Rockefeller Babe and the Fiddy Jaldem crew. We bring you straight dancehall heat, no cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean, the latest tunes, the hottest entertainment, and the real news them now hear nowhere else. This are the show where island culture talk loud, truth raw, and the music hit hard. Fiddy Jaldem. Every Saturday from 9 p.m. only here on Galaxy Radio.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: Ik heb er zoveel mee gemaakt. Mijn hoedstories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
5: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinction en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom moet ik me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer, yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker uit, belde voor Witty. Ze vinden hem toch eens gewone gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified lover boy net Drake. Nokia, ik was een fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van, ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en dreft in die gouden kroon die bling. Uh-huh. What is your life like? Largon fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night night. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Lotta pull-ups en drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers, en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
6: Kan toch niet?
5: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma, want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Maar check nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Heb jij maar de titel koning punchline? Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land. Thuis in Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
4: What is your life like? Largo fights and knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Night, night, night, night.
5: What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn.
2: We are Galaxy. The sound of a culture.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf 19 euro, vanuit België vanaf 10 euro. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: We are Galaxy.
8: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
9: Non-stop hip-hop.
10: Me, myself, one third, Quavo.
11: This is Travis Scott.
12: Let him know.
13: Migos in the building.
14: What up, it's your boy DJ Mustard.
15: Hey, yo, this is Cardi B.
16: What's up, this LMA.
17: Turn it up, this is Future.
7: We

Atlas Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music. The vibe. Hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
6: Back inside that hip-hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
8: Light them up.

0: Download it now.
1: Aanstaande zaterdag bij Fleva in je ears. Een interview met Chip Foo van Foo Sneakens. Here comes the brand new flavor. Werkte onlangs nog met Busta Rhymes en je kent hem misschien wel van deze classic. Dit en meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: It was all a dream.
4: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
5: May I kick a little something for the G's. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
6: Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Hell yeah,
7: and you don't stop.
8: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip hop to R&B and everything in between.
9: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
10: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
11: Hey, this is Galaxy.

flex.

just kept the haters, God bless them. Hey. No flex,

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We rolling 10 joints in a row.
3: Do it!
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
5: Light them up!

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Aanstaande zaterdag bij Flava in je ears een interview met Chip Foo van Foo Sneakers. Here comes the brand new flavor in your ears. Werkte onlangs nog met Busta Rhymes en je kent hem misschien wel van deze classic. Dit en meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
5: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
6: Galaxy. Hold on, wait.
7: This is where the biggest stars come to play. This is Chris Brown and you're listening.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders kregen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De twee Franse broertjes die vorige week door hun moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Hun moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: We rolling 10 joints in a row.
5: Do it!
7: Back inside that hip hop and R&B.
8: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
7: Light them up!

0: It was all a dream.
1: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
2: May I kick a little something for the G? Cause ain't nothing but a G thing, baby.
3: Black Music Month on Galaxy Radio.
2: Hell yeah.
4: And you don't stop.
5: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Hey, yo. Yeah. Everybody.
8: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
9: I'm here.
10: Yes, sir.
8: This is Galaxy Radio.
11: The biggest stars. You'll hear them all. We are Galaxy Radio.
12: Chop it down.
8: Like that.
13: Yo.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. Vier goudzoekers die al 10 dagen vastzitten in een overstroomde grot in Laos moeten waarschijnlijk langer wachten op redding. De man werd gisteren bevrijd, maar de omstandigheden blijven gevaarlijk. De mannen kampen met gezondheidsproblemen en beperkte zuurstof. Twee andere vermisten zijn nog niet gevonden. De hoop op hun overleving is klein. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders krijgen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De 2 Franse broertjes, die vorige week door een moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Hun moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Yeah, yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
6: Galaxy.
5: Yo, what up, it's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
6: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B. This beat right here.
7: Yeah, I know.
8: Get that old robotic futuristic George Jetson.
6: Was like nothing we had ever heard.

0: Jooms, you know what I'm saying?
1: Ja, super vet dat je weer luistert naar Flava in Your Ears. En dat hoor je elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Ik neem je straks mee met Black Moon. Hoe zij van unsigned hype naar een absolute legendary groep zijn gegaan. Maar eerst natuurlijk de Galaxy Throwback Radio Opener. Want ons throwback kanaal, hè, dat luister ik vaak in de auto als ik zoiets heb. Zelfs als radio-dj heb ik wel eens zoiets van, ja, ik wil even geen gelul horen. Ik wil gewoon even alleen non-stop muziek. Nou, dan zet ik Galaxy Throwback Radio aan en dan hoor ik wel eens tracks voorbij komen. En dan denk ik ook wel eens van, yo, dat is een hele goeie voor de Galaxy Throwback Radio Opener. En dat heb ik bij deze met Lauryn Hill, met Doo Wop, That's Thing.
2: Yo, remember back on the

Foo Sneaken samen met Five Dog van het Tribe Called Quest met La Smooth. En dat heeft alles te maken met het interview wat we vandaag hebben met Chip Foo van Foo Sneaken. Hoe vet is dat? Maar dat hoor je later. Nu eerst een heel vet verhaal over Black Moon. En dan draaien we de track Enter the Stage. De uitvinders van de term backpack rap, 5FT, Evil D en Buckshot, oftewel Buckshot Shorty destijds of BDI Talk, kregen de props. Er waren wel affiliates ook, maar de kern bestond toch echt uit deze drie. Zonder Black Moon was een Odd Future of een Joey Badass niet wie ze waren. Volgens Buckshot waren ze gewoon super zelfverzekerd en Black Moon krijgt misschien ook te weinig credits wanneer het echt om rauwe hiphop gaat dat insloeg als een bom. En vaak wordt daarvoor Wu-Tang en Mobb Deep aangehaald, maar Black Moon was er al voor Wu-Tang echt doorbrak en ook voor dat Mobb Deep echt aansloeg. Havoc staat ook op de track You The Man van Black Moon, dus misschien zou je wel kunnen stellen dat Black Moon de deuren heeft geopend die een Wu-Tang en Mobb Deep nog verder opengetrapt hebben. 5FT en Buckshot hebben elkaar ontmoet als dansers en ze deden nog aan breakdance voor ze muziek maakten. En Evil D die hield een talentshow op high school en vroeg 5FT om mee te doen omdat hij fly moves had. Nou, 5FT zei dat doe ik alleen als mijn maat van The Other Side of Brooklyn erbij mag zijn. Nou, dat mocht. Zo gezegd, zo gedaan. Buckshot vertelde toen dat hij ook rijms schreef. Dat kwam zo tussen neus en lippen aan bod. En toen de talentshow voorbij was, gingen ze niet heel veel later samen muziek maken. De chemie was daar gewoon gelijk en hun droom was om unsigned hype te worden in The Source Magazine. Ze stuurden achter elkaar demo's en de demo genaamd Black Moon on the Uprise, waar zelfs Evil D nog rapte, kwam in 1991 dan eindelijk in The Source Magazine als unsigned hype. Het was de validatie die hen een enorme boost gaf naar het maken van de absolute classic en het classic album ook, Enter the Stage.

0: Uit Zittert, zo moet ik het zeggen. Enkel met koffie met fly. En enkel vanwege de enkel van de leeuw natuurlijk als je uit Zittert komt. Big up ook naar enkel bij deze. En nu is het tijd voor het interview met Chip Foo van Foo Sneakers. En de eerste vraag vertaal ik even voor jou. En hij gaat niet zijn antwoord vertalen, dat doet hij in het Engels. Maar ik heb hem dus verteld en gevraagd van joh, je werkt al heel erg lang in deze muziekscene en je hebt nooit op kwaliteit ingeleverd. En wat denk je nou dat het grootste verschil is tussen al die eras waar jij in hebt gewerkt? Hè? Je bent actief echt sinds begin jaren 90 tot aan nu. Wat vind je nou persoonlijk, naar jouw ervaring, de grote verschillen tussen al die eras waarin jij hebt gewerkt? En wat zijn de pros en cons van elke era?
1: I think the difference is, it was a lot easier because you had a record company that was there willing to market and promote your product in the very beginning. You know what I mean? So for me, that's what made things easier in the very beginning. You know, but as time went on and things changed, you know, you had to get more serious about your craft in, you know, when it came to recording and the type of music that you put out, because things were changing. I think the only time where there was a lot more difference is when it became more digital, because in the digital era, you know, even though it seemed easier, people had to search for your music. So it was kind of harder at that time, but thank God I was able to position myself to be able to be heard for so long. And I think that was, you know, what I experienced that had helped me to maintain my integrity and to actually stay focused on putting out music, because, you know, I knew that, you know, with the digital era, it will make the world seem smaller, because now you, if you're looking for something or someone, when it comes to music, you could actually just access it through the internet. So I wanted to make sure that whenever they came across my music, that, you know, more than anything, they'd get quality music. The only thing that I didn't like, you know, coming down to this era, was more so the streaming, where you're getting paid, you know, more so pennies off of a penny, which is disrespectful, I think.
0: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik zei, nou, de volgende vraag is misschien een beetje een simpele vraag, maar het antwoord kan misschien wat meer complex zijn, wie weet. Ik zei, mensen van jullie generatie, hè, die toeren door heel Europa, till this day. En ja, laat ik zeggen, de Golden Era artiesten, die zijn hier dus nog ontzettend populair in Europa. En ik zie dan de ene na de andere groep ook volledige tours doen. Is er nog een kans dat jij, misschien solo of zelfs met de groep Foo Sneakers, een tour gaan doen door heel Europa? En ja, er is een grote vraag naar, zei ik hem.
1: I believe as the Foo Sneakers, we would love to tour Europe. I just think that the promoters just need to get it right.

lang geleden is het wel niet dat Dignity op de radio te horen was. Dignity hier dus met Living Without You. Wat een fijne R&B uit ons eigen koude kikkerlandje is dit toch zeg. Ongelooflijk, wat een kwaliteit. En ja, jammer hoor je daar niet zoveel meer, jammer genoeg hoor je er niet meer zoveel van. Maar voor mij mogen ze best wel een revival-achtige tour gaan doen hoor. Mag gerust. Anyway, het is nu tijd hier bij Galaxy, bij Flava in je ears, voor de concertagenda. Wat is er nou allemaal te doen in het land binnenkort? Nou, op 6 juni, jij, oftewel Kanye West, in de Gelredome te Arnhem. Tenminste, als dat door mag gaan. Want genocide plegen schudt men de hand en daar neemt de overheid geen afstand van. Evenals mensen die in de Epstein-file staan, maar iemand die inderdaad wel echt verschrikkelijke dingen heeft gezegd, laat dat wel heel duidelijk zijn, maar daarvoor wel zijn excuses wil aanbieden, die mag zomaar verboden worden, toegelaten te worden in een land. Het is te bizar voor woorden, maar hier kunnen we 6 afleveringen mee vullen, dus laten we snel doorgaan. Op 7 juni, Master Ace in Club Fictie Groningen. En op dinsdag 9 juni, Hedon Zwolle, dat is dan de plek en de place to be dus, voor Hip Hop History Holland met onder andere my man Search. En op 11 juni Edo G en Focus in Toekomstmuziek Venue in Amsterdam. En op 12 juni in het Patronaten Haarlem, onder andere Insano en my man DJ K9. En ja, dan moet ik een track kiezen. En normaal gesproken kies ik dan voor een Amerikaan. Maar ja, deze uitzending doen we het een beetje binnenste buiten. Hè? Want ik interview een Amerikaan. En normaal gesproken interview ik een Nederlander. En normaal gesproken, hè, om maar even bij dat woord te blijven, draai ik dan extra veel Amerikaanse muziek, maar nu draaien we extra veel Nederlandse muziek. Ik heb gekozen voor Insano samen met Brainpower met de track Lange Adem.

0: Novator met Looking Back To, geproduceerd door Brengs uit Nederland. En die maakt toch zulke dope beats en ja, dan moet ik het draaien. Nou, dat deed ik dus ook bij deze. Hey, we gaan verder met het interview met Chip Foo. En ik vroeg hem, wat ik denk dat niet heel veel mensen weten, is dat je een aantal bedrijven runt. Maar naast die bedrijven doe je af en toe ook nog de leraren uithangen en nog veel meer. Bedrijven zoals Black Ink en Math en meer dus. Ik heb meerdere vragen dan ook hierover. Kun je me wat meer vertellen over die bedrijven en wat je allemaal wel niet naast de muziek doet? En kan je me ook vertellen hoe je het voor elkaar, ja, hoe je het voor elkaar krijgt om al die dingen tegelijk te doen? In terms of time management dus. Wat is jouw geheim om al die dingen gewoon samen te kunnen doen?
1: Well, yes, I have a few companies under my belt. There's Black Ink, which is the music company / media company. And then there's Math, which is Music Appreciation, Art, Time and Healing, which is the company that we use to go and teach in the schools. And then there's Math, Mind, Body and Soul. That is our non-for-profit company. I just think for me that living purposeful makes all the sense in the world. So it doesn't matter how many hours in a day or how much, you know, work I have to put in to do whatever. As long as I'm doing God's work, which is taking care of people and giving people direction, then it doesn't matter if, you know, I don't look at my hours or my time being wasted. I just find the time, you know. I wake up earlier to make sure I hit the gym and handle family. And everything else is basically about work and making sure I could balance, you know, balance everything throughout my day. So there is enough hours in the day if you get up earlier. So that's what I'm, you know, that's been my focus for the last 10 to 15 years, along with music.
0: Dus gewoon extra vroeg opstaan, dames en heren, als je meerdere dingen tegelijk wil doen, is wat we hiervan leren. Hey, je hebt laatst in een interview gezegd dat je het gevoel had dat jullie niet echt goed ontvangen werden, als je zo achteraf kijkt. Dat jullie gezien werden als een ja, iets wat gimmicky rapgroep. Maar ik kan je vertellen dat dat niet mijn ervaring is en ook niet de ervaring van 90% van de mensen die nu luistert. Ik durf wel te zeggen dat heel veel mensen in Europa heel wat anders over jou denken, Foo. Dus ja, ik denk zelfs dat heel veel mensen denken, net als ik, dat je ontzettend veel voor hiphop hebt betekend. Maar waar ik dan naar benieuwd ben, hè, wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Hiphop means a lot to me. Hip-hop is about expression. Hip-hop is about being who you truly are and expressing your true self. That's what hip-hop means to me. And I'm just glad that I'm able to say that I'm a part of the culture, a part of the hip-hop culture. They can't remove what the Fushnikins have done, in, you know, for and in the culture. You know what I mean? We've introduced different styles when it comes to MCing, etc., along with introducing Shaquille O'Neal, etc. We've done a lot, so I want to thank the hip-hop culture itself for allowing us to grow and be extensions of just that, the culture itself.
0: Ja, excuses voor de audio. Het was alsof die een of andere zeil aan het gladstrijken was, maar het mag de pret niet drukken, want wat een legend is dit, zeg. Hey, binnenkort, of nu al, wanneer je dit hoort, is er een EP uit van deze Chip Foo, en daarop staat ook een track samen met Busta Rhymes. Die EP heet Invisible Footsteps, dus hou dat in de gaten. En dat is toch zo'n ontzettend dope track. Hij kan het nog steeds, dames en heren. Hier Chip Foo samen met Busta Rhymes met Have Mercy.

jouw haar. Ja, ik zei toch, hij kan het nog steeds. Hij bokst gewoon op tegen Busta Rhymes, hè. Zo moet je het ook zien. Of misschien bokst Busta Rhymes wel op tegen Chip Foo. Zo kun je het ook bekijken. Hé, hey, het is nu alweer tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times, galaxy. Mixtape. Ja, even een korte uitleg. Ik zoek hierbij voor dit item interessante mensen online op en vraag hun dan of ze mee willen doen en dan willen kenbaar maken wat hun favoriete throwback track is. En dat moet dan hiphop of R&B zijn. En dan mogen zij dan ook nog eens een keer vertellen waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op, want aan het einde van het jaar maakt DJ Lowpro, ook collega hier bij Galaxy, daar een mixtape van. Van al die inzendingen die zijn binnengekomen. Nou, wil jij ook meedoen? Stuur mij dan bijvoorbeeld een DM. Hoe dat kan, dat hoor je later. En het is dan belangrijk dat je vertelt welke track en vooral waarom. Wat is de reden waarom die zo speciaal is? Nu heb ik een inzending gekregen van Tim Martina. En hij koos me een classic. Showbiz en AG en Lord Finesse en Diamond Demon Digging in the Crates. En hij zegt een van mijn favoriete throwback tracks is Digging in the Crates van Showbiz en AG. Deze track staat op de EP Party Groove / Soul Clash. En ik ben zwaar DITC-fan en na Funky Technician van Lord Finesse was dit de tweede cd van DITC-members die ik had. En met die twee cd's is mijn liefde voor DITC begonnen. Ik had ze ook meteen toen ze uit waren. En daarna kwam natuurlijk Runaway Slave van Show & A.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 1 PM.
1: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. Een man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. Een 20-jarige Hagenaar is veroordeeld tot 5 maanden cel voor geweld tegen HTM-BOA's bij 2 incidenten rond zwartrijden. Bij 1 aanval sloeg hij een controleur knock-out die daarbij zijn kaak brak. Ook uitte hij bedreigingen. De verdachte moet ruim €8200 schadevergoeding betalen aan de 2 slachtoffers. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: Starts now.
6: We'll shut it down.
5: Right now.
4: Galaxy.
3: This is DJ Danny on Galaxy Radio.
7: Yes, yes, y'all.

0: is hard gemaakt door The Pax. Want het is een remix, The Pax Low Budget Remix van LL Cool J met Feel the Beat. En dat komt allemaal van de EP Remix CD die bij hem te koop is, genaamd Off The Record. En zoek hem op Instagram. Zoek dan naar The Pax en dat schrijf je T-H-E en dan P-A-C-K-X-S-Z. En thank me later. Zoek hem daar, slide into his DM's en vraag om die CD. Hey, dat gezegd hebbende is het tijd hier op Galaxy Radio bij Flava in je ears voor de soundbite. En wat is nou de soundbite? Nou, dan draai ik een heel kort geluidsfragment van een hele bekende tune. En dan is het de kunst dat jij binnen 5 seconden gaat raden welke tune dat is. Ik ben heel benieuwd of het je gaat lukken. Hier komt ie. Ha, dit is een classic van je welste. Ik ben heel erg benieuwd of jij kan raden welke track dat is. En zo niet, we draaien hem straks helemaal. En hoe je mij kan laten weten dat het jou binnen 5 seconden gelukt is, ook dat hoor je straks later. Nu gaan we heel wat anders luisteren. We gaan nu luisteren naar iets uit Nederland. Koen en Vitan met Mijn Droom.
1: Ja, ik ben down.

kalkoen en futon, yeah. Als mensen vragen wanneer het album komt, zeg ik ze, kom next op. Maar dit is wat ik doe, yeah.

0: mijn zoon. Yeah. En waar ik woon, je zag het in homegrown. Ik wacht niet meer op kansen, ik doe het gewoon.
1: Doe het gewoon. Yeah.
0: Dit is mijn dagelijkse doen. Ik ben een shit, maar ik loop niet naast mijn schoen. Nee. Dit is mijn set, dit is mijn alles. Ik hou het

Ja, hier mogen we toch best wel heel erg trots op zijn dat dit soort kwalitatieve muziek hier uit Nederland komt. M.O.D. The Black, Marvel en Syfe Barker met The Bilderberg. En hoor ook wat ze zeiden. Maar even verder naar de soundbite. Was het jou gelukt om het binnen 5 seconden te raden? Nou, ik maak zo bekend wie het was. Eerst moet ik je even bekendmaken dat ik ook op Instagram te vinden ben. En ook op Threads toevallig. En ook, ja, heel niet toevallig, maar ook op Spotify. En ook op Mixcloud. En allemaal onder dezelfde naam. Fleva in je ears. Zoals de hit van Craig Mack met een S eraan vast. Zo schrijf je het. En zo vind je mij. En op Instagram is het toffe dat je gewoon de hele week wordt bijgehouden, bijgepraat eigenlijk. Van wat er nou te wachten staat in die uitzending. En op Spotify kun je die tracks die ik gedraaid heb terugvinden en in je eigen playlist doen. En op Mixcloud, nou daar wordt het feest helemaal compleet. Want als je daar zoekt naar Fleva in je ears, dan krijg je exclusieve delen van het interview. Een exclusief item en extra veel muziek. En je kunt het daar dus ook nog eens een keer tot 10 weken terugluisteren. Dus ga dat allemaal volgen onder die naam Fleva in je ears. Dus nu de soundbite. Wie was dat nou? Dat was natuurlijk Busta Rhymes met Woo-ha, got you all in check.

0: Ja, dit was ook ooit de favoriete throwback track van Hiro. Oftewel Raw Skills van Frontline, maar tegenwoordig dus ook Hiro van The Rafting Goods natuurlijk. En ik kan het heel goed begrijpen hoor. Misschien ben ik het wel een klein beetje met je eens. Maar ik heb toch, als ik echt moet kiezen met het mes op de keel, dan kies ik voor Jay Wood the Damager met Me versus The Papes. En dat heeft een speciale reden. En die licht ik ooit misschien nog wel eens uit als ik dat niet al 100.000 keer gedaan heb. Hey, nu is het tijd voor het vervolg van het interview weer met Chip Fu. En de volgende vraag die ik hem stelde was... je hebt natuurlijk altijd de vraag die je dan krijgt. Hè? Achter elkaar krijg je die vraag van over Shaq, over Five Dog, over Last Move, over Ring the Alarm, over True Fu Sneak. En natuurlijk ook Sneaking Up on You. Ik denk, vanwege die Daffy Duck ding wat je daarin doet, hè? Rabbit Season, Duck Season. Hele populaire cartoon was dat. Maar welke song denk jij dat er meer aandacht had moeten krijgen? En waarom volgens jou?
1: I think Sneaking Up on You deserved more attention because of the skill that was displayed in that song, along with Heavenly Father, you know, which is another song that just was us, you know, talking about being thankful to be in the position that we were in to express our thoughts and feelings. I think those are the two songs that should have gotten more play, or people should have paid more attention to. And there's a lot of people that I've bumped into that, you know, said that those two songs were their favorites.
0: Ja, het is ook mijn favoriete Foo Sneakers track, Sneaking Up On You. Die gaan we zo ook draaien. Maar eerst nog twee vragen hier op de radio. Als een fan van jouw muziek, denk ik, ja, je kan het gewoon niet verkeerd doen. En ik denk ook dat je eigenlijk alles al hebt bereikt wat heel veel MC's zouden willen bereiken en van gedroomd hebben. Zo op dit moment in jouw carrière en leven, hè, wat is dan nog een doel wat je wilt bereiken binnen de muziek? En als er nog een doel is, welk doel is dat dan?
1: Well, the only particular goals is to just stay sharp and to continue to put out music and, you know, feed the fans what they want. I mean, they always talk about ageism and the older you get that you shouldn't be putting out music because this is a young person's sport. But I just wanted to prove to people that as long as you stay sharp, you'll still be able to put out music no matter how old you get, you know what I mean? And the only thing is just, the only other things to accomplish for me musically would be to just do records with some of my, superheroes. Like, I have a record with Busta Rhymes coming. You know, I'd like to do a record with Graf. I'd like to do a record with Eminem. I'd love to do a record with Papoose. There's so many people that I'd love to do records with, and I know within due time I'll be able to get to that point. And all that does is just increases my stock within, you know, my catalog, and increases my stock, you know, with me as when it comes to me being an MC. So those are the things that I look forward to doing.
0: Ja, ik kijk daar ook heel erg naar uit als je dit allemaal zo opsomt. Hey, op de radio hier nog één vraag. En op mixcloud.com, als je daarna Flevo in je eer zoekt, dan krijg je nog 3 vragen die ik hem stelde. Ik mocht hem namelijk 10 vragen stellen in plaats van de normale 9. Hoe vet is dat en wat hij allemaal zegt? Ja, dat moet je gewoon echt checken daar zo. De laatste vraag hier op de radio is... als je terugkom naar jouw jongere zelf... die net zijn eerste voetstappen in de wereld van hiphop gaat zetten... wat zou je dan met de kennis van nu als advies geven aan jouw jongere zelf?
1: The advice that I give myself is... what you do for people, some people may not do for you. And I would say, you know, more so focus on yourself. You know, being a given person is a beautiful thing, but make sure you take care of yourself first. Because even though people may be in the same situation as you and able to give, they just won't. Because that's just not them.
0: Wat een advies, dankjewel. Het is zo herkenbaar wat hij hier ook zegt, hè? Ja, joh, het is gewoon een legendary interview geworden. En we gaan er dus nog mee verder op Mixcloud. Zoek daar naar Flevo in je eerst. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want die 3 antwoorden die hij daar geeft... Ja, het wordt gewoon nog vetter, kan ik je beloven. En over...

0: out to you. Record one audio message of maximum 1 minute and answer the following two questions. Who are you? Where are you from? And which crew do you represent? And what is your ultimate graffiti track and why? Send your entry to Danny at galaxy.nl, that's GLXY.NL, or as a voice message to 085-029-4x2. 1 minute, two answers. That's keeping the culture moving. The Element Chain, the hip-hop is staff it on Galaxy Radio. And pass it on to the next.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: This is DJ Danny on Galaxy Radio.
4: Come on.

The Alcoholics met Make Room. En daarvoor DAC, oftewel de Amersfoortse coöperatie met Het Ligt Niet Aan Ons. En de Alcoholics, daarna gaan we terug. Nowadays kennen we hun als The Licks. En grappig ook, ze hadden een combi-crew met de Beatnuts. En als je dat gemist had, dat is geen grap. Samen heten ze toen destijds de Licknuts. Maar waarom die afkorting naar de Licks? Nou, dat is omdat ze gestopt waren met drinken. Ze maakten altijd al helemaal beneveld van de alcoholmuziek. Maar dit deden ze dus niet langer. En daarom dus de Licks. De focus in de studio was anders en ze voelden zich ook scherper. Ice-T is hun mentor ooit geweest in het begin van hun carrière. En ook hebben ze zich alle drie spiritueel verdiept, waardoor ze naar eigen zeggen nooit vervelende dingen naar buiten gegooid hebben over elkaar en tot vandaag de dag nog steeds met z'n allen door één deur kunnen. En de onderlinge band is dus nog steeds heel erg goed bij de Licks. En even een kort fragment van de Element Chain. Want die heb ik weer gekregen. Vorige week moest ik het even een weekje zonder doen. Maar deze week hebben we weer een nieuwe inzending. En niet van zomaar iemand. We hebben die gekregen van Level. Van de crew TMI uit Amsterdam. En op Instagram volg je hem onder de naam de Amsterdam Graph Collectors. Hij koos voor een echte classic. En hier een kort fragment van die classic. Ja, je hoort hem helemaal op Mixcloud.com. Nu iets heel anders. Iets heel gruwelijks vets gewoon. My man, DJ Subtimus Prime, die jongstleden nog een hele dope docu in elkaar heeft gezet over Real Hot. Met onder andere Unique, die in de bus zat met de Notorious B.I.G. Ja, daar zat hij gewoon mee in de bus. Maar anyway, hier DJ Subtimus Prime met zijn super dope 15-minute mix.

Ja, wat een dope mix weer van DJ Subtimus Prime. Check zijn So Soulful Events en check The Grapevine. Als je meer van dat soort dingen wil, dan draait hij echt de doopste R&B. Maar goed, het is nu tijd voor de allerdoopste afsluiter ever gewoon. Ja, dat is elke week weer zo. En deze week dus ook weer zo. We gaan er out with a banger. Dan stopt het hier op de radio allemaal en gaan we ja later dus, morgenavond, op Mixcloud verder. En Mixcloud, dat kan, dan zoek je dus naar Flava in je ears. En mocht je een deel van de show gemist hebben, geen zorgen. Vannacht tussen 1 en 3 de herhaling. Maar anyway, ik had al gezegd, we gaan eruit met een banger. Dit keer van de Eastside Rhythm Freaks. Uit Nederland komen die gewoon. En die hebben zo'n dope track gemaakt. Keep Ya Live All Night. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer op de

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. 1 man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
6: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Ja, ja, ja, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
9: You know the station.
1: On FM and digital radio.
9: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
1: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go!
1: 24 hours a day, the Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio, every Saturday from 2 p.m., and in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
3: The Galaxy Airplay Top 20.
10: Airplay Top 20.
11: 20.

0: Garden, the ultimate day party, June 28th from 4 till 10, with barbecue, cocktails and drinks, and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: It was all a dream.
2: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
3: Sipping on gin and juice.
4: Mate, I'll kick a little something for the G.
5: Whose world is this?
6: The world is yours.
7: California,
4: cause ain't nothing but a G thing.
8: Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Hell yeah.
9: And you don't stop.
10: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
11: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
12: The Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio, every Saturday from 2 p.m. and in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
13: Controlando, controlando mi ta, controlando mi ta, controlando, controlando, controlando mi.
14: Like the Galaxy Airplay Top 20.
15: Airplay Top 20.

0: Tommy.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 PM.
1: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes-variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day, Airplay Top 20. And this is the top 10 of most played songs on Galaxy Radio.
6: The Galaxy Airplay Top 20.
7: Airplay Top 20.

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Who will be number one in the AirPlay Top 20 this week? Stay tuned, because we're counting down to number one.
2: Brand new. Addicted to this new shit. Brand new. Hip-hop.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy.
1: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen na gesprekken met de clubleiding. De club noemt het een moeilijke beslissing, maar vindt verandering nodig om verder te groeien. Slot wordt bedankt voor zijn inzet en het behaalde kampioenschap. Liverpool zoekt inmiddels een opvolger. Over de toekomst van zijn assistenten is nog niets bekend. Een groot feestschip met 148 toeristen aan boord is gisteren voor de Turkse kust gezonken. Op beelden is te zien hoe passagiers, waaronder 20 kinderen, in paniek het water inspringen. Vermoedelijk veroorzaakte een motorstoring brand en waterinlaat. Niemand raakte gewond en een Britse toeriste zei dankbaar te zijn dat ze nog leeft. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Anders-variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar een van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check AlmereCentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go.
5: 24 hours a day.
6: Galaxy.
7: Gotta go and get back.
8: Back inside that hip hop and R&B.
6: You did.
9: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.

0: not yours. I is. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault. Not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Shit, het is niet eens weekend. Er liggen mensen op mijn bank die ik niet ken. En dat meisje met de hoofd op mijn borst. Heb ik beloofd dat ik verliefd ben? Ik kende net een uur. Maar na die druppels gingen zijn ik op avontuur. En voordat ik dit wil ik dat het nog even duurt. Hey, dus ik pop nog een pil. Zet het op mijn account, koop wat iedereen wil. Ik heb geen roze bril, maar ik stel alles uit tot ik jaren verspil.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio. Black Music Month draait om het vieren van cultuur, creativiteit en invloed. Zonder black music zou de moderne muziekindustrie er compleet anders uitzien. De hele maand juni staat in het teken van de invloed van black music op de hedendaagse muziek. Juni is Black Music Month, hier op Galaxy.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: It was all a dream.
0: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziek scene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
3: May I kick a little something for the G.
4: Whose world is this?
5: The world is yours.
6: California,
3: cause ain't nothing but a G thing, baby.
7: Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Hell yeah.
8: And you don't stop.
9: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: Hey, yo, everybody.
12: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
13: I'm here.
14: Yes, sir.
12: This is Galaxy Radio.
15: Wat zeg je, man?

0: Mathematics.
1: Check out the
2: music.
3: Next.
4: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De fietsenmaker in Groningen is opgepakt nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag iemand de accu proberen te stelen en zette de fiets binnen. Ondanks uitleg werd hij aangehouden op verdenking van heling, maar de zaak is geseponeerd. De man voelde zich onrechtvaardig behandeld. DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En na Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is rapper J ook niet welkom in Italië. Het concert op 18 juli in Reggio Emilia is verboden vanwege vrees voor verstoring van de openbare orde en mogelijke protesten. Eerder werden ook optredens van Travis Scott in dezelfde zaal verboden. Reddingswerkers hebben in Laos 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die grotendeels overstroomd was. Vrijdag werd ook al iemand gered. In totaal zijn nu 5 mensen uit de grot gehaald. 2 personen worden nog vermist. En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: You know the station.
3: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Let me bring you back.
5: Bring it back.
6: Bang.
4: Hip-hop. Turn the music up.
3: More hip-hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio.

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is galxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m. Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn vuurwapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Oostende. De chauffeur belde de politie na het zien van een wapen en zette de bus stil bij Jabbeke. Agenten doorzochten de bagage en vonden twee vuurwapens in het toilet. De politie controleerde de bus met een explosieve hond, wat tot een lange file leidde. Het Nederlandse cruiseschip Handius mag hier uitvaren na een hantavirusuitbraak. De GGD Rotterdam-Rijnmond keurde het schip veilig goed na reiniging en desinfectie. Over 2 weken vertrekt Hondius vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis in plaats van Vlissingen. 3 mensen overleden aan het virus. Het Amerikaanse leger voerde opnieuw een aanval uit op een boot in de Stille Oceaan. Die zou worden gebruikt voor drugsmokkel, waarbij 3 mensen omkwamen. Sinds september zijn er al 202 doden gevallen bij soortgelijke aanvallen op drugsmokkelboten in de Caribische Zee en Stille Oceaan. Mensenrechtenorganisaties noemen de aanvallen buitengerechtelijke executies. En DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
2: Are we having fun today?
0: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and watch it.

0: Je zei dat je altijd ergens was, terwijl je ergens anders was. Ik ben beschadigd door die leugens die je mij ging vertellen. Nu ben ik een super met die supermodellen. Ik stond altijd voor je klaar, nu moet je mij niet bellen.
1: Langs de sms voor een tijdje.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Nederlandse hip-hop, dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
2: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: It was all a dream.
4: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
5: Sipping on gin and juice. Mate, I kick a little something for the cheese. Cause ain't nothing but a G-Bang, baby.
6: Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Hell yeah.
7: And you don't stop.
8: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: listenership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De beelden tonen een chaotische situatie met een man en een vrouw, waarbij de vrouw hardhandig wordt weggetrokken. De aanhouding volgt op een melding van bedreiging met een mes. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel een grote politiemacht de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren afgesloten vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Het cruiseschip Hondius mag na een grondige reiniging en desinfectie weer uitvaren, bevestigt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het schip, getroffen door een uitbraak van het Hantavirus, vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis. 3 besmette opvarenden overleden. De bemanning is in quarantaine. En een fietsenmaker in Groningen werd aangehouden nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag een poging tot diefstal en zette de fiets binnen, maar werd verdacht van heling. De politie bevestigt de aanhouding en meldt dat de zaak is geseponeerd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
2: 24 hours a day.
3: Turn the sound up.
4: This is where the biggest stars come to play.
1: Hey, yo, check this out.
5: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
1: DJ Khaled.
5: Yo, what's going on? This is Drake. You know my name.
6: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
1: You wanna see the best?
4: Everywhere on digital radio.
7: We give you what you need.
1: Hip hop.
4: And on our free radio app.
1: The only one.
4: This is Galaxy, the number one for hip hop and R&B.
2: Every Saturday from 7 to 9, the real African vibe. Afrolush is on air. With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.
8: Flex Boa.
9: In the

0: Afro Losjes on Air, Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. En we zijn weer back.
1: In de studio
0: Galaxy Radio. Bingham, we zijn vandaag alleen. Die jongens hebben ons weer achtergelaten.
1: Alweer. Het is alweer ziek van te worden, toch, jongens?
0: Het is echt niet normaal, jongens.
1: Oprecht.
0: Maar shout-out naar Jordan Chase sowieso. Mm-hmm. Shout-out naar Maxi. Shout-out naar de hele Afro Losjes team. We zijn weer back. Bingham, hoe was je week? What did you do?
1: Ik heb een hele leuke week gehad. Vorige week... was dat vorige week? Ja, toch?
0: Wat?
1: Super Social Care.
0: Oh, ja. je hebt zoveel boekingen dat je het gewoon niet meer weet.
1: Sorry.
0: Je gaat dik.
1: Nee. Afro-Russische Super Social was heel gezellig, heel leuk. Goede vibes.
0: Ja.
1: Dus dat was top. Voor de rest, mijn week. Lekker gewerkt. Lekker een beetje gedraaid, geoefend.
0: Ja.
1: En gewoon genieten van het weer eigenlijk. Het weer was
0: inderdaad
1: heel mooi.
0: Ja, het weer was echt giving, ja.
1: Mm-hmm,
0: ja.
1: Was echt top. Was zo warm, ik zeg je eerlijk. Op een gegeven moment ging ik gewoon blote voeten gewoon.
0: Ik hoor je.
1: Echt, ik moest slippers, blote voeten gewoon. Ik kon geen sokken aan. Het was veel te warm. Maar heerlijk wel hoor. Even verandering, zeg maar. Van het vieze weer wat we normaal hebben eigenlijk.
0: Inderdaad, ja. Oké, mijn week was ook nice. Ik had gisteren mijn eigen event.
1: Oh, ja.
0: Complex Rhythms. En het is echt boven mijn verwachtingen.
1: Okay.
0: Dat heb ik gehouden bij Now is the Time in Almere. En het was de eerste editie en het ging over Angolees muziek en Congolees muziek.
1: Okay.
0: Ik ben nog omgeroepen door een omroep in van Flevoland. En dat was echt wel dope dat ze me daar gewoon kon ik uitleggen wat het concept was. En ook goede opkomst ook. Dus ja, ik was echt aangenaam verrast hoe dat gegaan is.
1: Oké, dat is mooi om te horen. En met je event toch?
0: Ja.
1: Gaan jullie dan ook verschillende landen aanpakken? Want
0: maar het is de eerste editie, ja. En de tweede editie wordt dan weer in andere landen. Ik heb Ghana en Nigeria in gedachten.
1: De derde
0: editie wil ik Zuid-Afrika doen.
1: Mm-hmm.
0: En het idee is eigenlijk dat je... het idee wat ik erachter heb is dat veel DJ's nu... Je hebt heel veel DJ's, alles is best wel saturated. Dus heel veel van alles.
1: Ja.
0: En het idee is eigenlijk om meer kennis te doen op de muziek die we draaien. Om het even stilstaan bij wat we eigenlijk aan het doen zijn en wat we aan het draaien zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dan eigenlijk gewoon random draaien, weet je. En waar het bij mij eigenlijk echt ging jeuken. Kijk, sowieso ben ik begonnen met High Life.
1: Mm-hmm.
0: En High Life is heel dichtbij mij, omdat ik het al heel lang doe. Of luister mm-hmm. van mijn ouders en zo. Dus ik heb er echt een diepe connectie mee. Als ik het draai, vind ik het ook echt leuk. Ik voel het.
1: Mm-hmm.
0: Maar in Afrobeat, ook bijvoorbeeld aan mijn piano. Ja, ik heb geen idee, weet je wel. Het is gewoon, electronic, African electronic music. Maar wat wordt er gezegd?
1: Mm-hmm.
0: Wat is de geschiedenis? Like, je weet toch, je wilt het gewoon meer voelen. En dan, ik denk als je het voelt, dan
1: besef je het ook
0: besef
1: anders,
0: je het meer en dan kan je het ook meer beter uitdragen. Mm-hmm. Dat is mijn idee dan.
1: Dus je wilt eigenlijk gewoon dieper op bepaalde dingen ingaan.
0: Ja, dus dat is wat ik doe. Dus ik heb ook tijdens die... het idee is dus om bij elke editie een DJ uit te nodigen van land van herkomst. Mm-hmm. Om te draaien, zeg maar, dus bij Angola. Bapit Kuduro, Zemba, Abibok Afro House. Je hebt Batida eigenlijk van Portugal. Of beide.
1: Ja.
0: En dan bij Congo heb je Roomba bijvoorbeeld. Maar je hebt ook Franco. Je hebt Soukous. Dus al die genres, zeg maar. Hoe het zeg maar van punt A naar B is gegaan. Dat daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. En ik hoop andere mensen ook. En het heeft zich uitgepakt. Mensen waren wel geschoold en educated.
1: Ja. Nou, mensen, jullie horen het. Nou... SP, ik ga het aan jou overlaten. Promoot je eigen event even mooi voor de mensen.
0: Heb ik net gedaan, dus jij toch... jongens.
1: Nog een keertje voor ze.
0: Nee, ja, Complex Rhythms dus. Mijn eerste editie is net geweest.
1: Mm-hmm.
0: En de tweede editie binnenkort weer. Dus
1: Complex Rhythms.
0: Complex Rhythms. Ik ben ook even benieuwd naar welke tunes jij net gedraaid hebt. Als we het toch over tunes hebben en de kennis erachter.
1: Oh, laten we beginnen. Deze ben ik wel voorbereid hoor. Vorige keer ging het even scheef. Maar de eerste tune die ik draaide is een nieuwe tune van Frenna, Idali en Ronnie Flex. Populair.
0: Oké.
1: Die is volgens mij gisteren uitgekomen.
0: Ja.
1: En daarna kwamen we met Paddy Anthem van Cho en KM. Mooie tune.
0: Mooie tune, prachtig. Top, ja, tune. Top.
1: En als laatste ook weer een nieuwe banger. Deze is Skyline van Herobi Mensa, Fresh en Serrano. Dit is een beetje een Afro-House-achtige track.
0: Je bent wel echt in die Nederlandse berg gebleven. Love that.
1: Ja, in die Skyline. Ja, ik zeg je eerlijk, die Nederlandse artiesten doen hun best. Ja. Dus, en ik zie dat. Je toch? I acknowledge that.
0: I love it.
1: Ja man, ik dacht, laat me deze gewoon lekker spelen. Mooie gelijk knallen. Dus dat eigenlijk.
0: Nice man. En als we toch even doorgaan over de Nederlandse scene. Waar we het vandaag over gaan hebben is sowieso de return of SWMG. Want Chief en Henkie T gaan dit jaar gewoon slopen.
1: Yes, yes.
0: Jongens, twee dikke data's zijn officieel gedropt. 5 december en 16 december in Amsterdam. Deze is gewoon voor Zuidoost. Deze is gewoon voor Amsterdam. Jongens, als je niet je tickets hebt, dan ben je gewoon, ja, ik weet niet, maar you just gotta be there.
1: Be
0: there or be square. Kanye West is er ook. Die, de kogel is door de kerk. Wat de Nederlanders zeggen, zijn gezegde. Het gaat gewoon door. Groen licht, weet je wel. Gelderdoom concert, het gaat gewoon door. En
1: de burgemeester heeft het groen licht gegeven, hè?
0: Absoluut. Mm-hmm. So, you know, het gaat gewoon door. Dus jongens, als jullie buckle up. Biga, draai nog wat lekkere tunes voor ons. En dan gaan we er zo meteen nog lekker induiken.
1: Yes, let's get it.
0: Let's get it.

0: Lashes on Air. We are back. We are back. En Biga heeft net een heerlijke set voor ons gedraaid net. Biga, je ging, je begon in de urban scene en toen ging je eventjes in die Azonto vibe. Mm-hmm. Lekker man.
1: Ja, combination.
0: Combination. Ik hoor je.
1: Ik hou van lekker een beetje van beide, dus dan draaien we lekker een beetje van beide.
0: En, jij hebt gelijk.
1: Hopelijk gaan de mensen daar in de auto thuis of waar je ook bent, wanneer je luistert naar Afro Losjes op Galaxy Radio, lekker losgaan.
0: Inderdaad. We hadden het net over The Return of SBMG, want Chief en Henky gaan het dit jaar gewoon slopen in Amsterdam. Ze hebben 2 data's, 5 december en 16 december. Volgens mij zijn de tickets al uitverkocht. Yep. Ik weet niet of jij gaat, maar ik ben daar. Ik heb mijn tickets weten te scoren.
1: Ik zeg je eerlijk, ik was aan het slapen die dag, man. Maar
0: serieus?
1: Letterlijk, maar gewoon letterlijk.
0: Wow.
1: Ik was letterlijk aan het slapen die dag en ja, ik heb geen ticket kunnen bemachtigen.
0: Ja.
1: Maar dat moet wel goed komen, joh. Even, ik ken zo'n lange goon hier in de studio en misschien kan hij wel wat regelen.
0: Kan hij wat regelen,
1: misschien,
0: hè?
1: Misschien wel, hè.
0: Ik zeg het je, man. Ik ben echt... ik wil wel echt... Mm-hmm. Ik ben gewoon benieuwd naar wat ze gaan neerzetten. Welke guest acts gaan komen. Maar het is eigenlijk ook gewoon van... Ja, ze doen het wel echt gewoon voor de Bijlmer, Kraaienest. Voor Amsterdam. Mm-hmm. Weet je, het is echt wel een echt legendary. En ik denk dat heel veel mensen er al over gesproken hadden, weet je wel. Met New Wave al terug was gekomen. En ja, steeds meer artiesten die terug bij elkaar komen. Dus ja, dit was gewoon echt nodig, man.
1: Ja, ik zeg je eerlijk, dit was echt nodig. Gewoon, zeg maar, toen ze uit elkaar gingen ook. Ik denk dat ze voor mensen toen ook al een shock waren van... Hé, fuck, ze gaan uit elkaar, dit, dat.
0: Ja.
1: Dus ja, ik zei het nog een paar maanden geleden. Zei ik al, 2026 is dat jaar. Ik wist nog dat ik dat zei. En heel eerlijk, kijk, en dit is misschien een reach, hè, wat ik nu ga zeggen.
0: Ja.
1: Maar ik hoor echt, de geluiden van de straten zijn dat mensen ook een Wilde Westen reunie willen. En ik zeg je, ik... Hoor ze volledig. Gewoon volledig. Kijk, Louis Vos...
0: Hou hem even. We komen zo terug.
1: Okay.
2: Check out the music.
3: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: this galaxy. It's 8 p.m. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel de politie de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren dicht vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 vrijwilligers die met een meetapparaat het geluid bij een woning meten. Jaarlijks komen er veel klachten binnen over geluidsoverlast. De proef combineert metingen met ervaringen van inwoners en loopt tot het einde van het jaar. Bij voetbalvereniging Berghem Sport is stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit het dorp. Hij werd gistermiddag tussen Herpen en Berghem in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn afgelast. De kantine bleef open voor steun. Een 35-jarige verdachte uit Os zit vast. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding op 19 mei, rond 21:30 s'avonds in een asielzoekerscentrum in Zeist. Beelden tonen een chaotische situatie met een man, een vrouw en meerdere agenten. De man is aangehouden en weer vrij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Testing, testing. 3, 2,
2: yeah. We right back at it.
0: This is...
4: It's on again, come on.
0: Galaxy Radio.
3: This is Afro Lush's On Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
5: Afro Lush's On Air, Galaxy Radio. Ik hoor geen achtergrondmuziek, Biga. Wat doe je nou?
6: I saw.
5: Afro Lush's On Air, Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. En ja, wat we net al zeiden, we zijn alleen vandaag. Biga. Nu hoor ik het wel. Biga, dat was mijn schuld trouwens. Biga en ik zijn alleen. Shout-out naar Chase, Jordan Chase. Shout-out naar Maximiliano. Er is vandaag helaas geen Chasing Gems. En helaas ook geen Maxi's Top 5. Mm-hmm. Volgende week gaan ze ons weer blessen. Maar Biga, je was aan het vertellen.
6: Ja, dus wat ik aan het vertellen was, is kijk, SBMG, Chief en NKT zijn terug bij elkaar. Ziggo Dome, heel mooi. Echt nostalgisch, traantje bijna. Snap je? Maar we missen nog wel echt die Wilde Westen comeback. Die Moola B, die Louis Vos, die Kings, hij ziet iedereen. Die gaat er moeilijker worden, want we weten, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat is en wat gaande is. Maar laten we hopen, 2026 kan niet... niks is te gek voor 2026, ik zei het al.
5: Ik denk het ook niet. Maar ik ben ook gewoon benieuwd naar... weet je wel, laten we alsnog terug... gaan naar SBMG, hè? Want ze hebben echt wel dikke hits gemaakt. Ik ben benieuwd aan de luisteraars wat jullie favoriete track is. Laat het ons weten op 085-029-4x2. De tune van mij, als ik moet zeggen, wat me echt is bijgebleven, het is wel echt de explicit, het is echt een explicit song. Mm-hmm. Maar het is toch wel Una Na, man. Una Na, nee, dat is wel de tune. Als ik SBMG denk, dan is dat de tune. Dan denk ik gewoon aan die tune. Mm-hmm. Mandela is er natuurlijk ook. Ja, er zijn zoveel tunes. Snelle jongens, dunne jasjes. Weet je? Ja, ze hebben echt wel een memory bij mij unlocked, hoor.
6: Oké, dan...
5: Ik ben ook even benieuwd naar jouw favorite tunes. Dan kunnen misschien de luisteraars zo moeten even wakker maken.
6: Ik zeg je eerlijk, dat is een goede vraag. Maar ik heb niet echt per se... favoriete tunes van SBMG. Ik vind gewoon, ik zeg eerlijk, ze hebben heel veel tunes die ik gewoon top vind van hun. Maar de tune die bij mij in mijn hoofd van vroeger, dat ik echt denk van oké, deze tune is een tune van way back waarbij ik denk deze komt in mijn hoofd. Mm-hmm. Dus doe gewoon gewoon.
5: Oh, doe gewoon ja, gewoon. Ja, ja. Doe gewoon gewoon. Ja,
6: die tune is voor mij wel echt een tune waarbij ik denk van oké, die blijft in mijn hoofd. Die gaat er nooit meer uit.
5: Ja, ja.
6: Maar ik heb hier twee tunes klaarstaan voor SBMG.
5: Oké, let's go.
6: En ik denk dat na eentje zullen jullie wel verwachten, maar eentje hoor je ook de dingen al van op de achtergrond. Dus ik ga hem afspelen, mensen. Hou je oren open en let's get it.
5: Let's get it.

0: Afro Losjes on Air Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. En je bent met je host Esperanza, a.k.a. Nyame Complex. En de bigger, the better achter de decks. Je ging weer lekker.
1: Dankjewel.
0: Je ging heerlijk. Hey, ondertussen, toen jij lekker aan het draaien was, heb ik een paar reacties gekregen van mensen die, die ingetuned zijn.
1: Ja.
0: Ik heb eentje van Samir. En Samir zegt, yo Esperanza, SBMG op 5 december is sowieso een no-brainer. Mm-hmm. Hij heeft het gehaald als een Sinterklaas cadeau. En hij zegt van, ja man, hij wil Mandela live zien. Chaos.
1: Iedereen zo. Jullie konden ons niet zien, maar we hebben 5 in de lucht in de studio.
0: Inderdaad.
1: Ja. Banger.
0: Zeker. Mm-hmm. Ik heb Anouk via DAB Plus en zij zegt, ik ben er de 16e.
1: Mm-hmm.
0: SBMG is echt van mijn jeugd.
1: Mm-hmm.
0: En ze zegt, Biga, zegt ze dat ze Una na moeten pompen, want de hele zaal gaat meezingen.
1: Dat sowieso, hè. Hoe ga ik dit netjes zeggen? Una na is echt een banger, hè.
0: Absoluut.
1: Maar ik heb hem zo vaak gehoord en hij is nog steeds een banger. Maar DJ's draaien hem af en toe wat minder. Ja, laat het banger blijven.
0: Oké. Nee, maar als hij een banger is, daarom willen mensen hem draaien.
1: Ja, daarom. Dus ik snap het ook volledig,
0: ja,
1: hè. Daarom.
0: Ja. Mm-hmm. Eentje zegt Jaden uit Almere, zegt eerlijk, ik dacht dat Chief en Henky T nooit meer bij elkaar zouden komen.
1: Mm-hmm.
0: Dus toen hij hoorde dat ze bij elkaar kwamen, was hij echt like een total shock.
1: Mm-hmm.
0: Maar voor hem is dit de dikste aankondiging van het jaar. En zijn ticket is zo goed als safe.
1: Zo goed als safe. Was hij op tijd?
0: Ik denk het wel. Ja, jawel. Hij is zo goed als safe.
1: Okay.
0: En ik heb nog één laatste van Dionne. En zij zegt, yo, 5 december is de verjaardag van mijn broertje. Mm-hmm. Ik ga hem sowieso verrassen met kaarten.
1: Mm-hmm.
0: En zij zegt gewoon van, ja, haar middelbare schooltijd was gewoon gedefinieerd door SBMG.
1: Oké, mag ik dan een kritische vraag stellen?
0: Je mag iets zeggen. Niet aan mij. Want
1: Nee, niet aan jou. Niet aan jou. Maar ze zegt dat ze voor de broertje zo'n ticket gaat halen, toch?
0: Ja, ja.
1: Maar hoe oud is de broertje? Want SBMG is al een langere tijd uit elkaar, zeg maar, toch? Dus
0: ja.
1: Heeft hij dan wel echt die... Hetzelfde. Weet je toch,
0: maar dat maakt niet uit. Het is misschien ook fijn voor nieuwere mensen die
1: dat sowieso, hè?
0: Weet je, ik bedoel.
1: Nee, maar ik ben echt meer benieuwd van hoe heeft hij het zeg maar meegekregen?
0: Daar ben ik ook benieuwd naar.
1: Weet je toch?
0: Dionne, als je luistert, we zijn benieuwd, of tenminste, Biga is benieuwd naar hoe jouw broertje SWMG heeft ervaren. Ik ben benieuwd.
1: Weet je waarom ik dit vraag? Want bijvoorbeeld, Doe Gewoon Gewoon is een tune die 13, 14 jaar geleden is uitgekomen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Kijk, maar
0: jij bent van 2004, dus misschien is haar broertje ook van 2004. En snap je? Ik ben, dus het kan zijn. Ja, dus daarom. En jij hebt het meegemaakt, dus het kan zijn dat... Nee. Stop hem maar.

0: En als je geen kaartje hebt, ja, dan hopelijk dat ze volgend jaar... Misschien gaan ze een derde show geven. You never know. Ik ben ook echt heel erg benieuwd naar de guests. Wie ze gaan mee. Want ze hebben ook een paar hele goede
1: featurings.
0: Ja, ja. Dus ik ben benieuwd, man.
1: De hele scene komt naar buiten die dag, denk ik. Die
0: ja,
1: twee
0: dat
1: dagen.
0: Denk ik. Ja, dat denk ik ook. Mm-hmm. Ja, zeker weten. Hey, maar los van SBMG hebben we ook een andere update. En dat is van Kanye West. De mm-hmm. one and only Kanye West. Want ik heb sowieso op de socials gezien dat hij gewoon een vergunning heeft gekregen. Het is gewoon green light. Hij mag gewoon optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Dus ja, yeah. I mean, ik heb nog geen tickets gehad. Ik heb Kanye al gezien toen met Jay-Z, ook bij Gelderdoom. Dat was zeg maar...
1: Wanneer was dat?
0: Volgens mij was dat 2016. Ik weet niet meer. Het is echt een tijdje terug. Maar Kanye en Jay-Z hebben een album samen. Mm-hmm. En ik ben zeg maar toen gegaan. Ik ben de naam vergeten van die album.
1: The Throne.
0: En dat was echt een zieke show. Mm-hmm. Ik heb Jay-Z ook in Parijs gezien. Ik dacht van dit jaar ga ik. Maar aan de ene kant denk ik wel weer van, als ik misschien nog ergens een ticket kan scoren, dan ga ik misschien wel, ja. Want hij is voor mij gewoon als... You cannot make me hate Kanye. Ja. I'm sorry, I just can't. Hij is gewoon zo...
1: Kijk.
0: Muzikaal genius.
1: Mensen maken fouten in het leven, weet je.
0: Hij maakt wel hele grote fouten.
1: Ja, laten we dat voorop stellen. We praten niks goed, hè, natuurlijk. Nee. Maar ja, mensen, sorry.
0: En die man is goed, man.
1: Ja, hij is gewoon goed.
0: Die man is
1: hij
0: is gewoon goed. Ga jij naar Kanye?
1: Ik heb geen tickets, maar ik zeg heel eerlijk. Ik dacht, uit voorzorg haal ik nog geen ticket.
0: Want ja.
1: Op het moment dat ik tickets wil halen, ik zie op PCR, wordt hier gecanceld, daar gecanceld. Nu, ik wou bijna namenbos, hè, maar nu, wat gebeurt, nu stel je voor, het gaat helemaal weg offline, zeg maar. En nu moet ik achter die bedrijf aangaan om mijn geld terug te krijgen van mijn ticket. Ik dacht, weet je wat, laat maar wachten tot het echt bevestigd wordt. En dan misschien betaal ik iets meer. Eh, well, ja, game is game. Je toch? Maar ja. Dan heb ik tenminste wel zekerheid van, oké, het gaat door. Ja. Want anders wordt het halen en trekken. Ze hebben bepaalde bedrijven waar je geld kan je fluiten naar je geld. Dus dat vooral.
0: Nee, oké. Okay. Mm-hmm. Nee, is goed. Kan je ons nog wat even muziek geven om ons even wakker te maken
1: voor
0: het weekend? We gaan jullie zometeen ook nog eventjes wat data's geven van de festivals en feestjes die eraan komen. Mm-hmm. Dus blijf hangen, want Biga gaat je oren blessen met wat heerlijke tracks.
1: Let's get it.
0: Avo Losjes on Air Galaxy Radio. Let's get it.

0: June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: It was all a dream.
2: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
3: Sipping on gin and juice. Mate, Kick a little something for the cheese.
4: Whose world is this? The world is yours. California.
3: Cause ain't nothing but a G thing, baby.
5: Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Hell yeah.
6: And you don't stop.
7: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip hop to R&B and everything in between.
8: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer, want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks, nada, noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
9: Of bel 085-744-4774.
0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
10: This is Afro Luscious on air on Galaxy Radio. Feel the rhythm, own the culture. Own the culture.
11: Afro Luscious on air. Biga, ik hoor geen achtergrondmuziek. Wat gebeurt er met de muziek?
12: Oh my days.
11: Afro Luscious on air. We zijn weer back. We zijn weer back. Wat heb je weer lekker gedraaid, Biga?
12: Dankjewel.
11: En jongens, we zijn ook weer bij ons laatste half uur. Waarbij we zometeen een live mix voor jullie gaan draaien. Ik ga zometeen draaien voor jullie. Njami Complex komt gewoon weer met haar... Ja, energetic, highlife sounds. Een beetje nieuw en een beetje oud. I love to mix it up. Biga.
12: Mm-hmm.
11: Wat is je planning voor deze zomer? Waar ga je allemaal draaien?
12: Twee. Dus volgende maand, als ik het goed zeg, 27 juni.
11: Ja.
12: 27 juni.
11: Ja.
12: 27 juni. Encore keer Afro Luscious in de melk.
11: Waarom zeg je keer?
12: Ik weet niet. Of x keer. Okay. Ik zeg altijd keer, maar mensen zeggen tegen
11: keer,
12: me x
11: Afro Luscious keer.
12: Ja, gewoon.
11: Nee, oké.
12: Maar ja. Gewoon x. En daarom kan je me vinden. Mm-hmm. Sowieso Paris van de Stad. Njame Complex keer Biga. 14:30 op zondag. Kom ons checken. We gaan helemaal slopen.
11: Yes.
12: En
11: Ga door.
12: En ja, voor de rest... Nee, daar mag je inhaken. Ik ben
11: het even kwijt. Oké, nou ja, ik vraag naar mij. Ik sta zaterdag bij Afro X Latin. Dat is van... What's up, waarom kijk je zo? Dat is een bootfeest. Ja. En Savage X is jarig.
12: Mm-hmm.
11: Dirashid is er. En het wordt gewoon een tof feest op een boot. Tickets zijn nog beschikbaar. Daarna ga ik draaien ook bij Encore. X Afro Luscious at de Melkweg. Ga ik ook weer lekker een lekkere set voor jullie draaien.
12: Yeah, yeah.
11: En daarna inderdaad laatste zomerdagen bij Parels van de Stad. Waarbij ik met Biga, we gaan B2B'en.
12: B2B.
11: We gaan B2B'en. Dus dat is zo ziet mijn zomer eruit. Volgens mij, Afro Luscious heeft vandaag ook een gig. Heb ik gezien bij Backyard, als het goed is. Ze hebben een gig vandaag bij Backyard. En dus als jullie daar geen kaartjes voor hebben, weet je, als je niks te doen hebt, je kan daar naartoe gaan. It's vibes. Be There or Be Square. En ja, volgende week zijn we sowieso weer. Maxi is er dan weer met zijn top 5. Chase is er ook weer met zijn Chasing Jams. Big Eye is er ook. Mm-hmm. En voor de mensen die net zijn ingetuned. Ja, ik had gisteren een event. Complex Rhythms. En dat was bij Now Is The Time in Almere. Waarbij ik dus eigenlijk meer de diepte wil ingaan over de muziekstijlen van het Afrikaanse continent. Mijn eerste editie ging dus over Angola en Congo. Waarbij we echt de diepte zijn ingegaan over de verschillende tijdsoorten. Dus ja, als je nieuwsgierig bent naar meer. Als je de diepte in wil gaan in verschillende soorten stijlen in Afrika. Volgende editie wordt dus Ghana, Nigeria. En daar gaan we ook weer de diepte in. Dus als je interesse hebt, hou mijn Instagram Complex Rhythms in de gaten. En anders Nyame Complex. En daarna sowieso ook gewoon voor alle nieuwtjes. Hou Averlosjes in de gaten. Jordan Chase, Captain Maxi, Biga. Voor alle nieuwtjes waar we gaan draaien. In de Afro-scene. Als je die tickets nog niet hebt voor SWMG, het is uitverkocht. Maar misschien dat mensen nog kaartjes verkopen. Check Ticket Swap. Mm-hmm. Misschien dat mensen niet kunnen gaan. Het zijn twee data's, 5 december en 16 december. Mm-hmm. En Kanye ook nog. Dus ja, het wordt een volle
12: gezellige zomer.
11: Gezellige zomer, ja.
12: 2026, ik zei het al. 2026 komen we terug.
11: Je zei het.
12: Mm-hmm.
11: Nou, bij deze, I'm gonna just let you spin. En dan kom ik je zometeen overnemen.
12: Let's get it.
11: Dus guys, enjoy.

Give me more day.

I'm going to go to the house.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Oekraïense drones vielen afgelopen nacht olieinstallaties aan in het zuiden van Rusland. Onder meer in Taganrog en Armavir. Twee mensen raakten gewond. De gouverneur van Rostov meldt bijna 50 neergehaalde drones. Het Russische ministerie spreekt van 127. Ook raakt een drone een kerncentrale in Zaporizhia. De WHO-directeur Tedros Ghebreyesus is aangekomen in Ituri, Congo, waar de ebola-uitbraak snel uitbreidt. De Bundibugyo-variant veroorzaakt de ziekte zonder goedgekeurd vaccin. Oeganda meldt 9 gevallen. Hulpverlening stagneert door te weinig personeel en gewapend geweld. De VS geeft $80 miljoen extra steun. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht begin deze maand China, waar Taiwan centraal stond. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar. Taiwan vraagt zich af of het de steun van de VS behoudt. Ruim 840 passagiers van twee hoge snelheidstreinen zaten een hele nacht vast in Bourgogne door technische problemen op het spoor. De treinen van Trenitalia reden van Dijon naar Parijs en konden daardoor niet verder reizen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Okay, let's go.
3: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fittigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fittigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fittigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment, where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: hyphen, and we are
1: back.
0: Feedy Bomber Clad Girl. In alle eerlijkheid, ik moet het gewoon gelijk zeggen. Lekker weer, zon die eruit, you know, die buiten staat. Breng me gewoon in de goede moed.
2: Druk vrolijk
0: zeker,
2: gewoon.
0: Ja, dus, you know, ik denk gewoon van, weet je, de avond kan sowieso niet meer stuk gaan, omdat het gewoon lekker weer is.
3: Ja, man.
0: Snap je?
3: Gelijk.
0: Ja, en ook, weet je, het blijft nu ook langer licht buiten. Dus je wil ook wat meer gaan chillen. Snap je? Good vibes only. Maar goed, hè? Laat me als allereerst even de introductie doen. Of course, of course, of course. Want we hebben natuurlijk ook gewoon wat leuke dingen gedaan die we heel graag met je willen delen. Zo, hè? Blijf vooral luisteren. Als allereerste zijn wij natuurlijk Fidi Geldam en we zijn te horen bij Galaxy Radio. We hebben ook onze eigen evenement in de Bitterzoet. 26 juni, ja, 26 juni alweer. Dus dat is echt een summer edition. Het is een bad girl edition. Dus ga het vooral checken. En weet je, we doen elke week doen we radio. Dus elke week hebben wij weer een leuk programma. En als jij voor het eerst intuned of je hebt een aantal weken gemist, kan je al onze snippets en voorgaande onderwerpen en dingen die we hebben gedaan terugvinden op onze Instagram, feedygeldam.nl. Daar kan je alle leuke dingen vinden. Je kan ook onze nummers daar vinden. Je hebt net al naar een nummer kunnen luisteren van ons, Energy. En we hebben nog veel meer high tempo, low tempo, links, rechts, voor, achter. We got it all,
1: alle
0: baby.
1: Alle tempo.
0: En natuurlijk hebben we ook onze playlist. En onze playlist gaat steeds beter en beter en beter. We praten er net over dat onze playlist echt goed gaat. Veel mensen hebben het opgeslagen en we zijn super enthousiast. Als jij de nummers lekker vindt die wij draaien tijdens onze programma, ga vooral naar onze playlist. Slaat op, want wij om de twee weken vernieuwen we het ook. Dus de nieuwste nummers, de lekkerste nummers, de lekkerste Caribbean nummers kan je allemaal daar vinden. Alles heet Fidi Geldam. Nou, op Instagram dan nog .nl erachteraan. En op Spotify is het nog spatie, Fidi, ja, enzovoorts, enzovoorts. En wat wij meestal dan ook doen, zo beginnen wij meestal de show, is dat wij wat nummers laten horen van Fidi Geldam voor de vibe. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we eerst nog een ander leuk nieuwtje die we willen delen eigenlijk. We willen er gewoon over praten, want het is such a big achievement. We zijn met Fidi Geldam vorig weekend geboekt in Duitsland voor carnaval in Berlijn.
1: Ja,
0: yes, en we zijn gewoon met Fidi Sound System geweest. En met het team zijn we geweest, nog Auntie L erbij. Zijn we geweest en ja, het was gewoon, ja, ik bedoel, like,
1: dat was vibe, ja.
0: Toch?
3: Ja, sowieso de eerste hart dat we gewoon met Fidi daar hebben kunnen staan. En gewoon onze dingen hebben gedaan. En ja, los van dat was ook gewoon het heel weekend de vibe.
0: Ja, het was gewoon echt gezellig.
1: Ja, het was tijdens carnaval de cultuur.
0: En voor de record, we zijn gaan rijden, hè, dat je het weet. We zijn gaan rijden met twee auto's, 7 uurtjes lang. We did it.
3: Roadtrip.
0: Ja.
1: Serieuze roadtrip.
0: Ja, super Amerikaans eigenlijk ook. Ja, hè? Ja, maar het was wel echt leuk. Oké, even voordat we verder gaan. Wat was voor jullie iets wat jullie niet hadden verwacht, waarvan jullie dachten, nee, dat is echt tof of dat is echt anders dan in Nederland? En ja, en dat mag ook de carnaval zijn, mag ook onze boeking zijn die we hebben gehad. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ik denk de persoon die misschien nu aan het luisteren is, die denkt ook wel van, ja, oké, ik ben nog nooit geweest. Wat is zo leuk eraan? You know?
3: Ja.
0: Heel veel vragen.
3: Ja, het eerste wat in me opkomt, wat me had verbaasd, is dat dus personeel in winkels niet zo goed Engels kon. Dat is het eerste wat me opkomt.
1: Ja.
3: Je zou denken, ja, Duits is ook niet per se een wereldtaal, net als Nederlands dat niet is. Dus dan verwacht je wel dat de meeste mensen Engels kunnen, maar dat viel toch een beetje tegen.
0: Dat dacht dus, ik niet eens aan, maar nu dat je het zegt, denk ik, ja.
3: Ja, dus dat is het eerste wat me echt had verbaasd eigenlijk.
1: Ja, en die carnaval zelf was ook, ik kan niet verwachten dat het zo druk zou zijn. Dat echt, het leek wel op
0: Notting Hill.
1: Ja, een soort Notting Hill, maar de afro vibe.
0: Ja.
3: Dus, maar ook heel anders ingericht, zeg maar. Voor de mensen die bijvoorbeeld Notting Hill zijn geweest, of ook zelf zomer carnaval in Rotterdam. Dan is het, je volgt een beetje een route, een rondje om een bepaalde wijk of stad heen.
1: Ja.
3: En daar was het gewoon letterlijk één rechte straat. Gewoon één grote, lange straat.
0: Ja.
3: Die eigenlijk gewoon een uur lang of zo kan belopen. Dus dat,
0: nou, wij liepen een uur, we waren er nog niet, hè?
1: We waren te vroeg.
0: We tried. We gingen lopen en uiteindelijk waren we een uur verder. En toen keken we, waren we nog steeds niet waar we moesten zijn, hebben we toch echt de metro gepakt.
3: Ja.
1: Dat zou het niet halen.
0: Ja. En wat vonden jullie leuk van de booking?
1: De mensen. Zeg maar dat ze echt zo los gingen op Caribisch muziek, had ik niet verwacht.
0: Ja. Ik had niet verwacht dat het meer een danshal publiek was dan een soca publiek.
1: Ik dacht ook dat het een soca publiek zou zijn.
0: Ik dacht echt, mensen gaan meer lekker op soca, op bouillon. En niet, wel op danshal, maar niet, you know, omdat bouillon nu echt zo hip is.
1: Dacht ik,
0: daar gaan die mensen los op als ze zijn met Miki Dessa horen.
3: Maar dat viel inderdaad
0: wel. Viel echt wel mee. Maar dan hoorde je, hoe am I, digga. Big up Berlin, het was echt gezellig. En als jij nog niet naar carnaval bent geweest in Berlijn, of überhaupt naar carnaval bent geweest, of alleen naar zomercarnaval bent geweest hier in Nederland, ga vooral naar Berlijn om het te checken, weet je. Ik moet wel zeggen, je moet wel iets meer van afro houden dan van Caribisch muziek, want er is ook Caribisch muziek, maar er is veel meer afro. Ja. Maar geloof me, het is het sowieso waard om even te gaan checken. En misschien ook gewoon een roadtrip met je vrienden te plannen, like... We are old and we still did it. For real.
1: Het was gezellig.
0: Het was echt gezellig, toch? Ja. Oké, maar goed. Hè? De nummers die ik nu klaar heb staan, zijn ook nummers die we Pan Road hebben geluisterd. Dit zijn gewoon die lekkere bangers, die dancehall bangers. Dus hierbij heb je Mr. Vegas met Heads High en Alkaline met Galbraith.

0: Yes, dat is de Fidi Gelden vibes en dat was ook de Fidi Palm Road vibe toen we naar Duitsland gingen. Dus ja, yeah. Vind je deze vibe lekker? Playlist Fidi Gelden, ga het vooral checken. En natuurlijk, ja, wat we ook altijd hier bij Fidi Gelden in de show doen, is het delen van het nieuws.
1: Fidi Gelden is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Fidi Gelden news update.
0: Yes, en we gaan richting de eilanden toe, richting Sokka. Want Marshall Montano heeft zich uitgesproken over eerdere comments van mede Sokka-artiest Mr. Killa. Mr. Killa heeft uitgesproken tegen iShow Speed in zijn

0: Omdat die van Trinidad meer commercieel is, vanuit het perspectief van Mr. Killa. Hierop heeft Macho Montano gereageerd. Hij heeft dat gedaan door middel van een interview waarin deze vraag gesteld werd. Hij heeft aangegeven dat Trinidad niet alleen commercieel is, dat meerdere carnavalconcepten op meerdere eilanden commercieel zijn en dat Trinidad ook een culture kant heeft. Dat de carnaval eigenlijk vanuit Trinidad is opgebouwd vanuit verzet, cultuur en rituelen. Een verzet tegen de koloniserende landen zoals bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk en Engeland. Wat vinden jullie hiervan en wat weten jullie hierover?
1: Ja, ik had het ook gehoord. En ik snap Mr. Killa wel. Eigenlijk, Marcel zegt het in het interview zelf al van, het is wel ontstaan vanuit verzet en dergelijke. Ja. Zo zijn allemaal wel ontstaan. Maar dat zie je nu toch niet echt meer terug. Mm. Aan de manier van hoe ze het vieren. En ook Trinidad staat bekend als de grootste, de meest commerciële. Dus ik snap die opmerking wel. En bij Grenada, dat is nog best wel klein, wat intiemer. En je ziet nog meer van dus de culturele aspecten terug. Dus ja, ik snapte de opmerking wel. Maar ik begreep eigenlijk niet waarom zoveel mensen erop over vielen.
0: Ja, dus dat was eigenlijk ook mijn vraag. Like, what is the problem exactly?
2: Ja, misschien snap je? Heb je het gevoel dat ze... Het komt een beetje over als van Trinidad heeft geen culture meer. Ik denk misschien dat ze dat denken.
1: Ik las ook dat ze een beetje... Dat ze vonden van alsof Mr. Killa negatief sprak over die van Trinidad. Zo van, ja, je moet niet naar die gaan, maar die is niet... Is geen culture, zeg maar.
0: Hier heb je dat
1: echt. Ja, hier heb je dat echt. Maar dat bedoelde hij waarschijnlijk niet. Hij zei gewoon van... Als ik het verschil moet aanduiden, die van ons heeft meer culture, die is een beetje commercieel. Ja. En het klopt eigenlijk ook wel, maar ja, toch internet en mensen.
0: maar goed, commercieel hoeft niet per se slecht.
1: Nee,
0: iets slechts te betekenen, right? Want als ik bijvoorbeeld aan commercieel denk, dan denk ik, ja, meer toerisme, beter voor de economie daar. Like, we willen toch juist dat de eilanden beter kunnen functioneren.
1: Precies, en je kan ook het zo zien dat Trinidad eigenlijk dus carnaval op de map zet, omdat... Dat de commerciële is. En als je inderdaad gewoon wat meer, nog dieper daarover wil meemaken en leren, dan ga je denk ik naar de wat kleinere eilanden. Omdat het daar gewoon nog wat kleiner is en wat dichter bij de culture, denk ik. Dus
0: Oké, en dan even om terug te vallen op het nummer die we hoorden. We hoorden net Mr. Killa Party Bad. Is dat nummer komt dus uit Grenada. Of hij.
1: Hij.
0: Vraagteken. Ja.
1: Dat nummer weet ik niet specifiek.
0: Nee, hij. Het is een Jab nummer.
1: Ja,
0: en Jab komt wel van Grenada, right? Jab.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Zeg ik het goed?
1: Ja.
0: Ik kan Jab niet heel goed toelichten. Het enige wat ik weet van Jab is dat tijdens carnaval zie je soms van die mensen die helemaal zwart geverfd zijn. En dan dragen ze van die horens.
1: Ja, klopt.
0: En kettingen. En als ik het goed heb begrepen, correct me if I'm wrong, want ik ben ook in de leer. Doen ze dat vanuit, ik weet niet of het de slavernijtijd is, omdat ze toch al hadden gezegd van, jullie zijn beesten, jullie zijn zwart. Ja. En
1: dan gaan ze bewust
0: dat dragen van, jullie zien ons toch al zo, dus toch?
1: Ja, het is een beetje dus, rebel. Rebels tegen hoe ze ons zagen. Dus dan gaan ze het juist soort van embracen.
0: Mm.
1: En het eigenlijk vieren en daarom ook die kettingen en dergelijke. Ja. Dus,
0: heb je het ooit in het echt? Heeft jullie het ooit in het echt gezien?
1: Nee, niet in het echt.
0: Ik zou het wel willen zien.
2: Ja, gezien,
0: heb je het in UK gezien?
2: Ja.
0: Echt?
2: Ja.
1: Ik niet.
0: Jawel, is dat ook in UK? Ik ben 4 keer geweest, hè?
2: Ja, UK hebben ze ook een truc waar ze zeg maar echt met, met de zwarte ink zeg maar
1: lopen. Volgens mij is het olie, toch?
2: Olie,
0: als jij ook denkt... als jij ook denkt van, nou, ik ken die Jab helemaal niet. Ik denk, het is super interessant om het vooral te gaan checken. Je hebt het letterlijk bijna bij elke carnaval. Dus als je Jab, J-A-B, 2 keer intoetst, dan ga je het echt wel vinden. En dan ga je ook wat meer informatie hierover vinden. En om in de soca vibe te blijven, voordat we doorgaan weer naar een volgende nieuwtje, denk ik, laten we gelijk in de goede soca vibe blijven. Soca staat voor... Liefde, gezelligheid, jezelf kunnen zijn, unity. Loslaten, unity, you know. Dus dit nummer is ook zo, echt zo'n nummer. Zo, hierbij heb je Macho Montano met Remedy.

0: Montano Remedy. Real Zocca vibes. En we gaan natuurlijk door, want ik was nog steeds bezig met het delen van het nieuws. Dus ik ga lekker door. Steph London komt ook in het nieuws, want zij heeft zojuist een grote deal gesloten. Zij heeft haar catalogus van haar bekende nummers van het begin van haar carrière verkocht. En als jij denkt dan, hè, welke bekende nummers? Nou, het zijn echte bekende nummers. Zoals Hurting Me, Bossy, Can't Let You Go, etcetera, etcetera. Echt zoveel nummers. Dit zijn er maar drie, hè, die ik heb opgenoemd. En je hebt nog Senseless, heel veel andere nummers heeft ze nog allemaal verkocht. En dat heeft ze verkocht voor een eindbedrag van 8 miljoen euro. Wat vinden we hiervan en had je hetzelfde gedaan?
1: Het zijn wel echt al haar hits eigenlijk.
0: Ja, al haar hits.
1: Ik vind 8 miljoen wel weinig, want ik heb wel van andere artiesten gelezen hoeveel hun hebben verkocht. En dat is echt rond de 100 miljoen. En dat zijn dan artiesten die minder streams hebben dan Steph London.
0: Wie dan?
1: Bijvoorbeeld...
0: zeg geen Justin Bieber,
1: Nee. French Montana bijvoorbeeld. Steph London heeft meer streams dan...
0: Misschien heeft ze het gedaan omdat hij het ook heeft gedaan.
1: Want het laatste tijd gebeurt wel vaker dat mensen hun hele catalogus verkopen.
2: Maar waar komt dat eigenlijk vandaan? Want op een gegeven moment heb je dan geen rechten meer.
0: Ja,
1: klopt.
0: Dus al die procenten, die toekomstige procenten, die krijg je niet. En als deze nieuwe tijdperk ons iets heeft geleerd, is het wel dat oude nummers gewoon afgestoft worden en gewoon weer populair worden.
1: Ja, klopt.
0: Een nummer die in Stranger Things komt, is opeens super bekend geworden. Party Animal, die waren een tijdje een TikTok-dansje. Weer een extra bekendheid gekregen. En zo gaat dat door. Dus voordat je het... Je weet niet, misschien over 5 jaar... is bijvoorbeeld Bozy weer. Krijgt hij gewoon weer popping, snap je? En dan ben je al die dingen...
1: Correct me if I'm wrong, volgens mij is het niet voor... zeg maar, voor altijd dat het verkocht is, zeg maar. Dat het zeg maar in hun handen is. Volgens mij zit er een bepaalde tijd aan vast. En dan, daarna zit het weer in de handen van... De artiest. We moeten even fact checken, maar volgens mij is dat in sommige gevallen is dat wel zo.
2: Ja, maar zelfs dan, ik weet niet. Zij zullen wel een bepaalde berekening hebben gemaakt, hoop ik voor ze. Van hoeveel zou ik nog kunnen verdienen op het nummer? En is dat het waard om te wachten? Of ben ik gewoon nu aan het cashen? Maar inderdaad, die 8 miljoen vind ik ook niet zoveel.
0: Nee.
2: Toch, als je inderdaad richting de 100 gaat. Dan denk ik van oké, ik snap het wel. Het is niet een is echt life changing voor hun.
0: Maar kan je nu beseffen dat er gewoon 8 miljoen op je rekening staat?
2: Ja, voor mij. Nu. Ja, als je het mij vraagt, natuurlijk. Maar ik weet niet. Ze was vast al miljonair, toch? Denk
0: ja, weet ik eigenlijk niet. Ze heeft wel een dik huis.
2: Ja, ik denk dat ze wel miljonair. Is maar. Ja, wat ik zeg, misschien heeft ze wel een goede calculatie gemaakt van wat het waard was. Mm. Dat zou ik in ieder geval doen voordat ik zo'n beslissing zou nemen. Maar ja. Het is. Ik vind het apart. Wel.
0: We gaan door. Was even een minuut stilte voor de gedachte van 8 miljoen of niet?
2: Ja.
0: Maar...
1: Ik zou het wel doen voor mijn pokus.
0: Nu, maar oké. Okay, stel je voor op al je nummers heb je gewoon miljoenen streams.
1: Ja.
0: Gewoon elk nummer van jou heeft gewoon minimaal een miljoen streams. En laten we zeggen, je hebt er zelf al 3-4 miljoen mee gemaakt.
1: Ja.
0: Met die nummers.
1: Ja.
0: Zou je het alsnog voor 8 miljoen verkopen?
1: Niet alles.
0: Maar goed, de deal is, you know.
1: Deal is alles.
0: Ja, ik bedoel, bij ons, bijvoorbeeld bij ons twee zou ik zeggen, Buckshot gaat natuurlijk op de lijst staan, maar die gaat heel goed.
1: Zeker. Dus, verkopen.
0: Wel damn.
1: Nee, ik zou het niet kunnen
0: Maar ik
1: doen,
0: hoor het wel hoor. Ergens hoor ik het wel. Want ik denk, als je het gewoon verkoopt. Als je nu 8 miljoen gewoon hebt, ze heeft al een huis gekocht, ze heeft al. Mostly een grote gedeelte van haar familie goed gezet. Dat betekent die 8 miljoen is eigenlijk soort of gewoon van jou.
1: Maar hangt er wel vanaf hoe consistent je nog bent met het uitbrengen van muziek.
0: Ja, zo consistent is ze niet meer.
1: Want stel je voor, het nieuwste die 8 miljoen. Je kan niet meer leven van die streams. Mm. Van die koekoes.
2: Ja.
0: Maar goed, ze heeft het talent nog wel.
2: Ja.
0: Zij moet alleen gewoon releasen.
1: Ja, dat is het.
2: En misschien heeft ze nog grote ideeën. Misschien, ik bedoel maar, bijvoorbeeld net als hoe Rihanna muziek heeft gemaakt, is overgestapt naar een hele make-up lijn die nu all around the world populair is. Stel, je hebt zo'n businessplan in gedachten en je denkt gewoon van, daar wil ik gewoon volledig op gaan. Dan kan ik het ook begrijpen.
0: Ja, oké, okay, ja, dat hoor ik wel. Ik denk dat Stefflon gewoon een verrassing voor ons heeft die nog niet naar buiten is gekomen. Ik denk nogmaals dat dit, wat ik altijd zeg, een staartje gaat krijgen. Maar we houden hem nog eventjes in de koelkast. Zodra het een staartje krijgt, gaan wij dit gelijk weer bespreekbaar maken. Dan heb ik hier nog het het ene laatste nieuwtje. Voordat we weer naar nummers gaan. En dat is King of Dancehall.
1: Beanieman.
0: Stop playing with me. Stop playing. Nee, Vibes Cartel. Die heeft voor het eerst in zijn leven zijn dochter Amani ontmoet. Zijn inmiddels 15-jarige dochter Amani had haar vader nooit ontmoet omdat hij in de gevangenis zat. Vibes Cartel heeft zich uitgesproken over wat de kennismaking met hem deed en wat het voor hem betekende. Ik quote wat hij zei. I never thought a woman could make me nervous, but standing beside my daughter for the first time humbled me deeply. Life has a way of reminding you what truly matters, and moments like this make everything feel bigger than yourself. In totaal, side note, in totaal heeft Vibes Cartel 7 kinderen. Met Amani erbij wordt dat 8. 3 van zijn longtime liefde Tanisha, a.k.a. Shardy, over wie hij natuurlijk meerdere nummers heeft gemaakt. En daarnaast heeft hij nog 4 uit verschillende relaties. Wat vinden jullie hiervan? Ik moet wel even zeggen, voordat we hier wat mee gaan doen, wil ik nog wel even zeggen dat het bijna normaal lijkt dat ze echt veel kinderen hebben. Ik bedoel, Elephant Man heeft veel kinderen, Buju Banton heeft veel kinderen. Like, that's crazy.
1: Ja, als hij ze verzorgt, als hij goed voor ze zorgt, dan...
2: Ja, maar ja... kijk, in zijn geval was het een beetje anders omdat hij vast zat.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dat je gewoon een dochter van 15 is, die er dus pas op de 15e voor het eerst, ook al heb je financieel voor haar gezorgd, heb je niet voor haar gezorgd.
1: Nee, dat is nee, snap je. Heb je gefinancierd.
2: Ja. Dus, ik zeg maar... Ik denk dat dat een beetje dat ding is bij artiesten. Ze denken van ik heb toch geld en ik kan dus soort van financieel in ieder geval voor al die kinderen zorgen. Maar je bent er niet fysiek, zeg maar.
1: Mentaal, fysiek
2: ben je niet. Ja, voor al die kinderen. Als je 10 kinderen hebt, je kan nooit allemaal de aandacht geven die ze verdienen, denk ik. Dus ja, ik zou er geen voorstander van zijn. Ook al heb je het geld.
0: Nee, precies, precies. Maar goed, ik denk natuurlijk, we weten ook niet wat er is voorgevallen.
2: Ja, klopt.
0: Ja, het komt nu naar voren dat hij dus eigenlijk meerdere... moeders heeft met wie hij kinderen heeft gemaakt. En dat maakt natuurlijk de communicatie lastiger, omdat je met meerdere vrouwen moet communiceren. Maar goed, ik ben blij om te zien dat hij ook zijn jongste dochter nu kent.
2: Ja, dat wel.
0: En dat is een big win.
2: Ja.
0: En ik zag dat hij zelfs champagne ging poppen met die baby mama. So, he's busy.
1: Ik heb er wel een vraag, ja.
0: Oké.
1: Denk je dat hij wel kinderen gaat maken met Sidem?
2: Ja, precies, daar dacht ik net ook aan.
0: Denk het wel.
1: Ja?
0: Denk het wel. Ik denk dat hij gewoon gaat zeggen, ja, mijn na can get old. me a young boy. Ik denk het echt. Ik denk gewoon, als ik nu kijk hoe hij danst, zo shirtless en zo, dat hij zo danst en zo, dat ik denk van, ja man, living his best life. Nu met al die kinderen die, Tanto Kids, een nieuwe kind erbij. Ik denk dat hij gewoon iets heeft van, ja maar alles kan, alles mag. Maar ik denk dat Sidem veel had moeten doen.
1: Sowieso.
0: Ja, want hij is echt nog in de bloei van zijn leven en zijn carrière. Ik denk niet dat hij gaat denken, ik ga
2: bloei
0: nu lekker...
2: Van zijn leven.
0: Ja, naar die gevangenis toch. Ja. Want hij heeft 13 jaar gemist, dus nu dat hij eruit is... Nu heeft hij de bloei van zijn leven, snap je?
2: Ja, ja, klopt.
0: Maar nu is zijn carrière echt pop-in en kan hij echt genieten van de uitkomst van die pop-in career. Maar goed, ik heb dus, omdat het natuurlijk World Boss is, heb ik 2 nummers geselecteerd van hem. 1 Summertime en Go Go Wine. En we hebben natuurlijk ook een nummer van Stefflon. En ik doe letterlijk de bekendste, zodat jij de pijn kan voelen bij de gedachte dat ze dit nummer ook heeft verkocht. Dus hierbij heb je Vibes Cartel met Summertime, Stefflon met Bossy en Vibes Cartel met Go Go Wine.
3: Ja, Nicole, I love this,

Yes, yes, yes. We zijn nog steeds het nieuws aan het delen. Het Caribisch nieuws hier bij Fidigeldem at Galaxy Radio. Ik heb nog één nieuwtje klaarstaan. Maar voordat ik dat ga doen, gaan we eerst lekker doorgaan met nummers draaien. Want het blijft een heerlijke zomeravond. Dus we gaan lekker door met Jada Kingdom. What's up, baby?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht eerder deze maand China, waar Taiwan het belangrijkste onderwerp was. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar en hoopt op steun van de VS. Wolfgang Kubicki is de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Met 59% van de stemmen wil hij de partij uit de crisis halen en terugbrengen naar het centrum van de macht. De FDP verloor vorig jaar de kiesdrempel en is in veel deelstaten niet meer vertegenwoordigd. De directeur-generaal van de WHO, Tedros Ghebreyesus, is aangekomen in Ituli, het epicentrum van de ebola-uitbraak. De ziekte verspreidt zich snel, vooral door de Bundibugyo-variant zonder vaccin. Meer dan 1000 vermoedelijke gevallen zijn gemeld in Congo. Ook Oeganda heeft besmettingen. De WHO roept op tot meer hulp. Oekraïense drones hebben vannacht olieinstallaties in het zuiden van Rusland aangevallen. Onder meer in Taganrog en Armavir. Twee mensen raakten gewond, branden zijn geblust. President Zelensky noemde de actie een terugbrengen van de oorlog naar Rusland. Ook werd de kerncentrale Zaporizhia getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met toenemende bewolking en temperaturen tussen 10 en 20 graden. De wind is zwak tot matig en draait naar zuidelijk. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
0: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
2: Yeah, as we come back to the hip-hop.
4: This is DJ Khaled.
5: Yeah.
4: This is Galaxy.Radio.
6: Lil' Bruh.
7: And there's Two Times.
8: SZA.
9: Drake.
10: This is Chris Brown, and you're listening to Galaxy.Radio.
11: You're number one for hip-hop, R&B, and Afro music.
3: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fitigaldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fitigaldum is the baddest radio show for island music and entertainment, where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: Oh, jongen, dit is...
1: Dat is een feest, jongen, carnaval.
0: Ja, dit is een gevaarlijk nummer, hoor. Het schreeuwt, het roept me, ik kom, ik sta op. Maar ik had nog één nieuwtje klaarstaan. En je hoorde het al, want wij hebben een nummer laten horen van Jada Kingdom, What's Up Big Buddy, en van Barris Human, woe. Het gaat mis. I Feel Good hebben we ook nog laten horen, want het nieuwtje gaat dus over hun. Ik denk, hè, misschien heb je het al voorbij zien komen, maar City Splash Festival was in de UK. En dat is gewoon een super grote reggae festival. En hier zijn dus meerdere TikToks overgekomen. Nou kijk, er zijn hele leuke TikToks overgekomen van de optredens die hebben plaatsgevonden. En uiteindelijk ook hoeveel mensen erop afkwamen, de toffe beelden. Dus er waren heel veel leuke TikToks. Maar er was ook iets dat opviel. Want bezoekers hebben TikToks gemaakt en waarin ze aangeven dat iedereen wegliep tijdens de optreden van Jada Kingdom. En dat kwam omdat, wat je dus net al hoorde, Jamaican legend reggae songwriter Barris Human ging optreden en die tegelijk stond met Jada Kingdom. Hier kwamen veel reacties uit vanuit de bezoekers. Die geven dus aan dat het bijna normaal is geworden dat Caribbean festivals artiesten tegelijk programmeren. Of dat er altijd zoveel artiesten zijn die te laat komen, waardoor ze dus tegelijk moeten optreden. Nou kijk, wij kennen dit ook, want wij gaan zelf ook naar Caribische festivals. En ik was eigenlijk benieuwd naar wat jullie mening hierover is. Hoe staan jullie erin? Want ik heb dit ook wel meerdere keren meegemaakt, dat ik denk van oké, die artiest komt om 9:00 en uiteindelijk om 9:30 sta je nog steeds te wachten. Je bent nog keihard aan het vechten voor het beste plekje. En uiteindelijk moet je kapot lang wachten.
2: Ja, klopt.
1: Bij Chancia had ik dat een keertje gemerkt, ja. Dat ze echt heel laat kwam. Ik weet niet meer hoe het festival heet. Maar ze kwam echt super laat, denk ik 1,5 uur laat of zo.
0: Oeh, jeetje, dat is laat.
1: Dat is tegelijkertijd met de andere grote artiest.
0: Beanie Man
1: was het, ja.
0: Ja. Ja. Okay. En heb jij het meegemaakt, Ivan?
2: Even denken, volgens mij niet per se direct. Maar ja, niet in zo'n geval dat ik dus geen twijfel tussen twee artiesten. Maar joh, het gebeurt wel vaker.
0: Ja.
2: Ik vind alleen, en het, wat die mensen ook zeggen, het kan gebeuren. Maar je moet niet twee echt grote headliners op hetzelfde tijdstip zetten. Bijvoorbeeld, het zou raar zijn als je Vibes Cartel op één stage zet. En mijn vader op andere stages of zo, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dat zou niet werken.
0: En om, weet je, kijk, ik denk ook, dus als je dan kijkt naar de twee artiesten die moesten optreden, ja, dat denk ik valt gewoon niet te vergelijken met
2: dat
0: elkaar.
2: Ook,
0: je hebt één hele grote legend die al ook echt tenslotte op leeftijd is. Dus om hem, dit kan wel misschien een van de laatste keren zijn dat je hem ziet, weet je. Dus dan, ja, je bent natuurlijk daar. En Jada Kingdom, ja, Jada Kingdom is wel een grote artiest, maar ze is niet een wereldwijd grote artiest of zo, snap je? Dus is gewoon niet eerlijk, maar dan vraag ik me af wie is te laat gekomen.
1: Kan ook echt aan de programmering liggen, hoor.
2: Ja. Want waarschijnlijk hebben ze het een beetje verdeeld als in een reggae stage, dancehall stage.
0: Ja.
2: En ja, het gaat gewoon gebeuren dat je misschien dat een reggae artiest tegelijkertijd gaat moeten optreden als een dansartiest. En ja, daar kan je niet zoveel aan doen. Dan moet je gewoon een keuze maken als bezoeker.
1: Ik zou het veel erger vinden, zeg maar, als Barris, zeg maar, zelfde tijd moest optreden als bijvoorbeeld een Damian Marley of zo.
0: Ja, oké, maar goed. Ja, vinden jullie dat Jada Kingdom wel gewoon een soort van moet accepteren dat het is wat het is?
2: Sowieso, als artiest zijnde vind ik...
0: Het is wel zwaar als mensen weglopen terwijl je best aan het doen bent.
2: Ja, dat snap ik. Maar ik denk dat je als artiest ook een soort... Vooral als je heel veel hebt opgetreden, je moet maar altijd er gewoon een show van weten te maken. Want eind van de dag is gewoon werk. Toch? Je krijgt ervoor betaald.
1: Ja, ja, true.
2: Of er maar één persoon staat, je moet gewoon leveren. Zeg maar. Ik snap dat je misschien net wat minder energie hebt als je duizenden mensen hebt, of 10. Maar ja, uiteindelijk gewoon doen dat, toch?
0: Ja, true. Ik vind, want ik snap, je wilt gewoon een volle bak hebben, maar uiteindelijk, je komt gewoon voor het geld. Dus, you know, even je big girl pants aan en gewoon
2: je
0: optreden doen. Maar goed, ik kan wel heel goed begrijpen dat hij lelijk valt. Snap je? Dat hij niet zo lekker
2: maar misschien
0: valt.
1: Vooral sowieso in deze tijd, met TikTok en alles, dan ziet het er sowieso lelijk uit.
0: Ja, ja, extra.
2: Maar
0: dat
2: is het. Maar wat
0: TikTok
2: ik denk,
0: gewoon die shoe erop. Snap
2: je? Meestal krijg je, ik neem al haar team, krijg gewoon de briefing toch van dit is de line-up. Maar je krijgt meestal ook wel de line-up van de andere steeds te zien. Dus misschien wisten af, oh, ik ben misschien tegelijkertijd met hem, dus ja.
0: Maar denk je dat zulke grote artiesten echt kijken naar, die, naar dat soort dingen? Kijk, ik kijk
2: die
0: ernaar, maar...
2: zelf denk ik niet,
1: meer verteld wordt aan de artiest,
2: ja,
1: denk ik.
2: Ja, precies. Het team gewoon, ja. Ja. Ik vind dat je team moet je dat wel vertellen, vind ik.
0: Ja. Anders ruzie.
2: Ja, ja,
0: ja, precies. Wat de hel, dat gaat gewoon nergens.
2: Het is bijvoorbeeld ook, ik bedoel van, als je bijvoorbeeld Sissela op een reggae stage zet en Vibes Cartel op een dancehall stage. En ze draaien ongeveer dezelfde tijd. Ja, waar ga je heen?
0: Waar ga je heen?
1: Waar ga je heen?
2: ik zal naar Vibes Cartel gaan, ja. Maar ja.
1: Ik zou naar Sissela gaan. Dat is omdat ik Vibes al
0: ja, best wel vaak heb gezien. Ik zou of beginnen bij Vibes en dan naar Sissela gaan of
2: ja,
0: andersom.
2: Zo, ja,
0: of
2: dat, ja.
0: Maar
2: ja,
0: ik moet ze allebei gezien hebben. Ik moet gewoon even een paar keer bap, bap, bap, bap, en dan weer snel rennen en dan bap, bap, bap, bap, en dan weer rennen. Snap je? Dus ik ja. Ik denk dat echt, wow, zo. Als ik Vibes Cartel weer kon zien. Ja, zou ik echt leuk vinden.
2: Ja, sowieso.
0: Ja,
1: gewoon als hij nu optreedt, zeg maar. In het begin had hij nog, zeg maar...
0: Snap je?
1: Ja. Met zijn ziekte.
0: Hier in Nederland was hij nog een beetje... Nou, mag ik het zeggen? Ja, hij was gewoon ziek, toch?
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja,
2: zeker.
0: Ja, dus nu, het was speciaal. Het was mooi. Maar het was alsnog van... Nu dat hij zo fris en fruitig
2: precies,
0: weer is.
2: Ja. Ja. Dan krijg je er meer energie.
0: Ja, ik wil hem echt wel nu, gewoon nu zien. En ik zou hem heel graag met Spice willen zien.
2: Ja,
0: dat is een paar van hun nummertjes. Ja, wat ze er samen deden. Ja, dat zou ik echt nog wel een keer willen zien.
2: Ja, klopt.
0: Toch? Ik denk dat dat nog wel hoog op mijn bucketlist staat. Maar oké, we zijn klaar met het nieuws. Dus voordat we verder gaan, gaan we weer even een lekker Caribbean nummer draaien. Dus hier heb je Marcy Chin en D1 met Make It Bounce Up.

0: Kibong.
1: Hé, hey, ik lust het hoor. Kijk, dit is wat ik bedoel met dat de zon ons raakt. Zie je niet in wat voor goede moed we zijn? Ja, we zijn kapot happy. Maar we gaan door, want we hebben net het nieuws gedeeld. En we hebben natuurlijk echt altijd topic van de dag / avond. En de topic van de dag voor deze week, deze avond, deze zomeravond is new music. We gaan naar nieuwe Caribische nummers luisteren en in gesprek gaan met elkaar over wat we ervan vinden. Want in alle eerlijkheid, de Caribische artiesten hebben niet stilgezeten en zijn zelfs met andere genre artiesten gaan samenwerken. Dus, we beginnen met de overbrugging van Jamaica naar Amerika. Ik heb hier twee nummers klaarstaan van twee Jamaicaanse artiesten die met twee R&B/hip-hop artiesten een nummer hebben gemaakt. Ze zijn allebei nieuw. Ik denk allebei bangers. Allebei zijn het een soort van slow wine, sexy-achtige, dancehall, yeah. R&B-ish nummers. En die hebben we hier klaarstaan. We gaan ze gewoon gelijk afspelen. En dan gaan we in gesprek gaan over wat we ervan vinden. Dus hierbij heb je Chris Brown featuring Vybz Kartel met Fuckin' Party. En Drake en Popcaan met Amazing Shape.
2: Yo, busy. Bum buckle out to them.
3: World boss!
2: Chris Brown, Vybz Kartel.

0: Okay, slow wine. You know, Fidigi al them. Wat vonden jullie ervan?
1: We beginnen met die van Fives en Chris Brown. Die vind ik persoonlijk niet echt heel sterk.
2: Dat is meer R&B gericht.
0: Ja, hij is meer echt op R&B gericht.
1: Hij is meer
0: maar negeer R&B. Niet, hè, Chris Brown die patois, hè?
2: Ja. Hij probeert het wel. Dat vind ik wel hard van, zeg maar. Als hij die futurings heeft, dan investeert hij echt, zeg maar, in de knowledge van de culture.
1: Aan, ja, klopt. Dus, dus die vind ik niet zo sterk. Maar Chris Brown komt op zich gewoon wel.
0: Ja, komt voor zijn R&B kant komt hij goed.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en die van Popcorn en Drake, die vind ik echt hard.
2: Ja, man.
1: Die had ik ook meteen opgeslagen. Want hij had 3 albums gedropt op 1 dag, Drake. Dus ik, toen ik naar deze ging, ging ik even scrollen. Toen zei ik met Popcorn, dacht ik even luisteren. Ik was meteen van, ja, maar deze...
0: Ik heb ook het gevoel dat die iets meer culture-achtig is of zo.
1: Ja,
0: you know?
1: Omdat die is zeg maar wel een beetje een dancehall beat.
2: Dat is het verschil. Ja.
1: Dus die vind ik echt nice.
0: Oké, cijfers?
2: Van Chris Brown geef ik een 7.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Maar het is gewoon een sterke tune. Maar het is niet zeg maar, het is meer R&B gericht.
0: Ja, maar ja.
1: Ik zal 6,5.
2: Ja, 6,5.
0: Ja, ik twijfel echt enorm tussen een 6 en een 6,5. Gewoon omdat, maar dat is echt mijn persoonlijke mening. Ik luister niet naar mij. Ik luister niet naar Chris Brown.
2: Ja.
0: Zulke R&B vind ik niet leuk.
1: Ja.
0: Ik vind Ashanti R&B leuk. Af en toe een Kehlani folder, dat vind ik wel leuk. Yeah. Maar die van Chris Brown vind ik... Ik weet niet, het heeft zo'n commerciële twist eraan. Waardoor het niet echt mijn smaak is. En ik denk dat ik hem daarom een 6 ga geven. Dus het is echt een persoonlijke mening.
1: Ik zal hem 6,5 geven.
2: Ja, 6,5.
0: En die van Drake en Popcorn?
1: 8,5.
0: Wel, man. Wat een verschil. Verschil moet er zijn, hè?
1: Nou, ik vind die echt. Dat is gewoon. Echt mijn tune ook gewoon. Ik luister het echt elke dag bijna. Mm.
2: Dat is ook iets wat ik zou kunnen draaien, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay, ja. Ik hoor dat. Oké. Okay. Dan gaan we door. Dan gaan we even kijken. We hebben nog. Ja, oké. Okay, het is nog een overbruggingsnummer die we hier klaar hebben staan. We gaan van Engeland, UK hip-hop sound naar een samensmelting van dancehall. Want hier hebben we het nummer klaarstaan. NSG featuring Asian met Baka.
3: Raka. I'm in the club just meant to Raka. I'm with the ballers and the Yaka.

0: to the left, to the right. To the left, to the right.
1: En bounce.
0: Oké, wat vonden jullie hiervan?
1: Ik heb eigenlijk hetzelfde als bij die van Chris Brown en Vybz Kartel, dat het echt een afro-tintje heeft. Maar ik vind hem wel hard.
0: Deze was echt hard. Ja. Maar ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar deze afro vind ik hard. Dit klinkt een beetje...
1: Wees ook alweer? Four heet... times four?
2: Oh, van die...
0: Ik zou gewoon neurien, dus...
2: Ja,
0: en ik vond dat dat die vibe was van dit nummer.
1: En Asian past er echt goed op, dus dan vind ik het ook gewoon hard. Ja, vind ik het ook gewoon hard.
2: Hij komt onverwachts heel sterk, want inderdaad, het is... NSG gebruikt zulke beats wel vaker. En het is... Ja, niet iedereen kan erop flowen, zeg maar. Dus de Asian pakt het echt goed op.
0: Maar is NSG afro?
2: Ja.
1: Afro swing.
2: Ja. Is sowieso, is afro. Volgens mij, het heet ook een album Sounds of the Diaspora.
0: Nee, oké, dit nummer. Maar is NSG, zijn dat afro?
2: Ja.
0: Mogen ze de afro-stempel krijgen? Dat is eigenlijk meer de vraag.
2: Ja, zeker.
1: Ja, zeker wel.
2: Ja.
0: Want ik vind dat hun nummers ook gewoon vaak... UK slang-achtig.
1: Ja, dat is zo die afro-swing, zeg maar. Zo'n die J-House-achtige.
0: Dus J-House is ook een afro-artiest. Is dat wat je me zegt?
2: J-House is minder.
1: Minder, ja.
2: Ja, J-House is wel meer richting rap. Ja. Gewoon.
0: Rap? Is het, maar is het
2: rap, hip-hop?
0: Hip-hop, ja. Ik vind het moeilijk, hè?
2: Want, NSG is wel meer afro. Ze hebben, zeg maar, dat stukje afro dan in een UK-jasje gezet.
1: Mm. Juist,
2: en, ik denk dat J-House, zeg maar, het... Wat de rap die je al hebt. Hij combineert eigenlijk beide, rap en afro. En dan met de UK slang erbij. Dus,
0: sowieso is het hard, daar niet van. Ja, maar het is gewoon heel moeilijk om...
2: Die genres te benoemen.
0: Om het echt in een hokje of zo. Ja, maar misschien is dat ook een beetje de bedoeling. Een soort van free spirit,
1: Ik denk dat je zeg maar, energie in een hokje kan plaatsen. Ze zijn best wel...
2: Dat is best wel eigen sound.
1: Ja, eigen sound.
0: Hoeveel guys zijn het nou? Vijf?
2: Vier of vijf.
0: Maar weten jullie welke dat is? Ik vond dit nummer. Dit nummer klonk een beetje zo. Dat wilde ik dus net laten horen. Ik kwam er niet op. En toen kwam het opeens in mijn hoofd. Dacht ik, ik ga gewoon doen.
2: Ja, maar met heel dat album hebben ze zeg maar. Gaan ze richting die oude afro sound. En dan hebben ze.
0: Dus eigenlijk moet ik het wel gaan checken. Ja, ik wist niet dat het... Ik dacht alleen dat dit nummer nieuw was, maar...
2: Nee, ze hebben een
1: album.
0: Hebben jullie alles al gecheckt dan?
2: Niet alles, wel een paar.
0: Dus zaten er wel een paar bangers tussen?
2: Ja.
0: Oké, en allemaal afro-gerelateerd?
2: Afro-gerelateerd. Oké. Okay. Was deze de enige met een dansartiest.
0: Maar wat afro-gerelateerd? Als wat we net hebben gehoord of allemaal pianokant?
2: Nee, geen allemaal pianokant, volgens mij. Nee, dat heb ik niet gehoord. Nee.
0: Oké, nou, very interesting. Ga het vooral checken, want dat ga ik zelf ook doen. Cijfer.
2: 7,5.
1: 7.
0: 8.
1: Want het geeft me toch niet die Caribische...
0: Nee, oké, 7,5.
1: Caribische vibe. Het is een harde pokoe, maar het geeft me toch niet die Caribische vibe.
0: Maar kijk, weet je wat het is? Het zijn gewoon een paar afro-nummers die hebben me best wel in een headlock, hoor.
1: Yeah.
0: Ik heb bijvoorbeeld Tems of heel veel nummers die Wizkid maakt.
2: Ja, sowieso.
0: Jongen, echt standaard. Waar. Ja, pijn dat ik niet naar hem toe ben geweest. Oké, we gaan door. Want ik heb hier twee... ik wilde zeggen Franse nummers klaarstaan, maar het zijn geen Franse nummers, want dit zijn artiesten van Martinique. Hier hebben we vorige week ook al over gesproken. Dit zijn, mag ik zeggen, Chata-artiesten? Dat mag ik zeggen, toch? Chata, geen Chata?
2: Ja, producer, toch?
0: Ja,
2: Chata-producer.
0: Okay. Chata-artiest, Chata is... artiesten vanuit Martinique, die praten daar ook Frans. En die hebben dus twee nummers uitgebracht. Gaat om meerdere artiesten. Er is hier dus een ritme van gekomen. En hier, deze ritme is ook, dat heeft ook opspraak, zo noem je dat toch? Opspraak gecreëerd. Veel mensen hebben er een mening over gehad. Veel mensen hebben zich erover uitgesproken. Ook weer op social media, TikTok, Instagram, you name it. En mensen hebben eigenlijk gezegd dat dit nummer, net als de Hill & Ghoulie Rhythm, hoe zeg je dat? Een soort van...
2: Te vulgaire teksten.
0: Ook een soort van volksliedachtige ritme is. Dat hebben ze dus gezegd dat dit ook zo is met deze ritme. En ze willen eigenlijk dat mensen er niet zo expliciet op rappen. En dat is nu weer gebeurd, want onder andere Meryl, haar nummer, gaat over een pistool. En dat gaat dus over geweld. Maar goed, het kan ook, weet je, andere mensen zeiden ook weer van, je kan het ook juist gaan benoemen, zodat er meer bewustzijn gecreëerd wordt. En ja, mensen wat meer, ja, je iets meer kan relateren aan de jongere mensen die misschien niet elke keer naar het nieuws luisteren, et cetera, of zo. Snap je?
2: Ja,
0: of naar het nieuws kijken.
2: Als je alleen kijkt van, oh, het gaat over een pistool, maar je kan inderdaad
1: boodschap erachter,
2: de boodschap erachter.
0: Ja. Nou ja, ik heb niet zo ver onderzocht, want het blijft Frans. En natuurlijk moet ik deze nummers aankondigen. En we hebben hier al in de studio over gesproken, hier over hoe ik dat ga doen. Ik ga het gewoon proberen. En ik wil alvast zeggen, excusez-moi. Maar dit gaat sowieso niet goed gaan, maar we gaan het gewoon doen. Dus hierbij heb je Jace, Puns, Mikado met Mechancete, Oui, Fossil. En Mero en Mikado met La Plicitol.
3: Yo, she and them.
4: Mmm.
3: I'll be fine.

0: Mika. En ik ben erachter gekomen dat ik het helemaal verkeerd heb uitgesproken net. Maar goed, hè?
1: Zeker niet.
0: We blijven het gewoon proberen. Want ja, wij representen natuurlijk Martinique ook. En daar komt een heel groot stuk van het Franse aspect bij kijken. Dus jullie gaan nog vaak gebroken woorden uit mijn mond horen. Maar we gaan door. We hebben het net gehoord. Wat vonden jullie ervan?
2: Ja, ik vind die rhythm heel erg hard, voornamelijk. Bijna alle tunes vind ik wel wat hebben. Maar ik vind bijvoorbeeld de eerste die we hebben gehoord,
0: yeah,
2: die vind ik sterker dan die van Mario.
0: Ja.
3: Yeah. Ja, vind ik ook, ja.
2: Ja, die eerste heeft, ik weet niet, iets ruws gewoon. Iets wat rauwer. En die van Mario vind ik iets te soft of zo.
0: Ja, en te oud.
2: Ja,
0: het klinkt echt als een nummer dat nog in een nieuw jasje gestoken moet worden.
2: Ja, alsof ze misschien te veel. Want aangezien je aangeeft dat die ritme afstamt van waarschijnlijk een oud volkslied, lijkt misschien heeft ze heel voorzichtig die kant behouden van hoe het eerst klonk, zeg maar.
0: Ja, en er zijn natuurlijk veel meer nummers gemaakt op deze ritme. We hebben maar twee net gehoord, maar er zijn.
3: Artiesten uit Barbados nemen nu die ritme over. Je hebt bijvoorbeeld Jordan English met Weatherman, die nu zeg maar echt poppin is op Barbados. En je hebt ook.
0: Maar is dat ook in het Frans?
3: Nee.
2: Voornamelijk Engels.
3: Engels, ja. Voornamelijk Engels, ja. Ja. Je hebt ook Dre Jordan volgens mij, met Trouble, She Hates Men.
0: Oké, doe je homework. Ja, zie je.
2: Oh ja, She Hates Men.
3: Ja. Die twee zeg maar, die zijn nu echt poppin op Barbados. En ze vinden van dat Barbados artiesten die hebben overgenomen die rhythm.
0: Maar is dat goed of slecht?
3: Ja, is goed.
0: Oh, dat is goed. Ja. Oké, dus er is een wave.
3: Barbados, zeg je dat? Mensen uit Barbados vinden dat, laten we dat zo zeggen.
0: Dus er is
3: een geclaimd eigenlijk.
0: Ja. Maar er is dus een sportieve concurrentie.
3: Ja.
0: Oké, nou, cijfer.
2: Eerst geef ik een
3: 7,5.
2: Ik misschien toch wel een 8.
3: Oké.
2: En die van Meryl, 6.
3: Ja, 6 jaar.
0: Ja, ik vind die van, met spijt in mijn hart, want het is echt een prachtige vrouw. Maar ik vind die ook gewoon een 6. En die eerste, die was voor mij ook een 7,5. Vond het echt een lekker nummer. Ik moet wel zeggen dat toen ik die ritme voor het eerst hoorde, ik voelde het wel, maar ik moest wennen.
3: Ik moest wennen,
0: want ik hoorde op de achtergrond, hoor je dan wel een soort van iets waarop je los kan gaan, maar dan die kern van die melodie, die klonk voor mij te oudbollig. Dus ik moest wennen aan.
3: Dat was denk ik zeg maar die sample die daar gebruikt
0: wordt. Ja. Dus ik vond het leuk. En vooral op TikTok vind ik die filmpjes er zo leuk.
2: Ja, ik kwam er tegen via TikTok.
0: Ja, ik ook. Ja. Maar om het dan in de auto te luisteren, toen moest ik weer een beetje wennen eraan. Maar nu zit ik er wel weer in. Ik had even tijd nodig. Ik vond het ook een leuke ritme.
2: Mikado.
0: We hebben nog één nummer klaarstaan. En die gaan we nu even snel nog luisteren en beoordelen. Dus hier bij Didonia. Idonia met Bada Boom.
4: Yeah.

0: Oké, dit was weer een ander soort vibe. En ook een ander soort vibe van wat ik gewend ben van Idonia. En wat wij ook hier in de studio afspelen. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie mening.
1: Deze vond ik niet zo sterk als ik eerlijk moet zijn. Ik vind Idonia echt een harde, harde artiest.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik kom er maar niet in, zeg maar, dat het een heel aparte beat is. De flow van hem vind ik ook niet, zeg maar, ja, dat ik er vaker naar kan luisteren. Dus dat mij pakt het niet zo, nee.
2: Mij ook niet. Ik zal hem niet, deze niet opslaan of zo.
0: Nee?
2: Nee.
0: Ik heb hem wel in mijn lijst. Maar ik moet wel zeggen dat ik er niet super, super, super enthousiast van ben geworden. Maar soms, kijk, weet je wat ik heb? Ik luister natuurlijk naar heel veel Caribisch muziek. En soms ben ik het een beetje zat. Soms ben ik het gewoon een beetje zat om naar Gyaldem dansen te luisteren, Sokka en dat soort dingen. Reggae luister ik sowieso ook dagelijks. En dan vind ik het wel gewoon fijn als ik in mijn playlist zo'n nummer heb die ik niet zo vaak luister, waar ik op kan klikken, maar ik blijf nog steeds in de Caribbean hoek. En daar vind ik hem goed voor. En dat is echt, dat doe ik het nummer eigenlijk toch nog wel tekort mee, maar hij is gewoon fijn op een moment dat je het even allemaal zat bent. Maar als ik dit nummer moet draaien terwijl, of luisteren terwijl ik in de auto zit onderweg naar een boeking, denk ik, ja, daar ga ik niet goed op.
1: Nee, precies, ja.
0: Toch?
1: Als ik het vergelijk met, zeg, met zijn andere tunes, die gewoon echt bangers zijn.
0: Ja. Lelele, Grip, Boy, ja, al die nummers die recentelijk uit zijn gekomen, ja, dat waren echt meer Gyaldem pokus ook. Meer voor de ladies.
1: Ja, ja, ja.
0: En deze is niet echt voor de ladies.
1: Nee, klopt.
0: Ja, voor de Bad Gyaldem, maar niet, ja, half om half. Want ook de Bad Gyaldem denken van, Maar goed, veelzijdigheid.
1: Nee, dat zeker. Dat
2: ja,
1: zeker.
2: Sowieso. Je kan, het is denk ik ook moeilijk te verwachten dat hij alleen maar in dit hoekje gaat zitten van wooi, lelele. Gaat natuurlijk ook een beetje afwijken.
0: Het zou wel dik zijn hoor. Wat nou als hij gewoon een album of een EP had gedropt. Alleen maar Gyaldem pokus.
2: Ja, dat zou wel makkelijk
1: gekund.
0: Easy. Ja man, 10 achter elkaar bangers.
1: Ja, ja makkelijk. Ik denk dat hij sowieso wel iets in zijn arsenaal heeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik vind Vibes Cartel. Vibes Cartel, Alkaline, Idonia of Masika, als een van hun een EP hadden gedropt met alleen maar Gyaldem pokus, bombo klaat.
1: Ja, dat zou zeker werken.
0: Dat zijn gewoon de vier mensen waarvan ik denk, ja, you know, dat misschien Valiant ook wel. Misschien
2: ja, Valiant
0: ook
2: wel. Hij is nu in die back.
0: Which man can we ja, maar goed. Ja. We zijn nu klaar met het raiden van nummers, maar we zijn niet klaar met het afspelen van nummers. En we blijven, we gaan weer terug naar het old school. Yesha old but gold. Hier heb je Red Rod met Tight Up Skirt.

0: Yes, old but gold. Ik heb het je gezegd. En ik zeg het ook elke week weer. Er is een tijd van komen. En er is een tijd van gaan. En helaas is ons programma tot een einde gekomen. Maar Galaxy gaat gelukkig nog door. En het blijft een heerlijke zaterdagavond. Dus blijf vooral luisteren. Doe rustig met dit lekker weer. Ik snap het is lekker weer. Iedereen houdt van een drankje en een dit en een dat.
1: Drink met mate.
0: Ja, snap je? Drink met mate.
1: Oftewel met vrienden.
0: Ja. Zorg dat je veilig thuis komt. En geniet vooral van deze lekkere zonnige zaterdagavond. En tot volgende week. Vidi, get them out.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 PM. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de straat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Op het terrein van de Finse producent Kelu in Joensuu wordt een 12 meter lange zeppelin gevuld met waterstofgas en aangedreven door een elektrische motor. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op één plek zweven, ideaal voor bewaking. Finland innoveert om minder afhankelijk te zijn van de VS. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana van 1994 tot 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles levert naar verwachting £100.000 op, ongeveer €115.000. Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 reizigers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht in de trein doorbrengen. De treinen van Trenitalia reden omgeleid en kwamen stil te staan bij Bouffon. Passagiers klaagden over gebrek aan water, licht en stroom. De vertraging bedroeg 12 tot 13 uur. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We kennen

0: so he is all up in that. I mean, he is doing backflips and breaststrokes up in this girl. I mean, shit is sliding. It's getting fucking hot in here, okay? And this is where things take a turn for the worse.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Controlando, controlando, me está controlando, me está controlando. Controlando, controlando, me está.
3: Flavor in your ears op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun. En zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture. Daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flavor in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers. Flavor in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2. Op Galaxy Radio.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Vibes, you know what I'm saying?
1: Ja, super vet dat je weer luistert naar Flava in Ja Ears. En dat hoor je elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Ik neem je straks mee met Black Moon. Hoe zij van unsigned hype naar een absolute legendary groep zijn gegaan. Maar eerst natuurlijk de Galaxy Throwback Radio Opener. Want ons throwback kanaal, hè, dat luister ik vaak in de auto als ik zoiets heb. Zelfs als radio-dj heb ik wel eens zoiets van, ja, ik wil even geen gelul horen. Ik wil gewoon even alleen non-stop muziek. Nou, dan zet ik Galaxy Throwback Radio aan en dan hoor ik wel eens tracks voorbij komen. En dan denk ik ook wel eens van, yo, dat is een hele goeie voor de Galaxy Throwback Radio Opener. En dat heb ik bij deze met Lauryn Hill, met Doo Wop, That Thing.
2: Yo, remember back on the...

Foo Sneakin' samen met Five Dog van het Tribe Called Quest met La Smooth. En dat heeft alles te maken met het interview wat we vandaag hebben met Chip Foo van Foo Sneakin'. Hoe vet is dat? Maar dat hoor je later. Nu eerst een heel vet verhaal over Black Moon. En dan draaien we de track Enter the Stage. De uitvinders van de term backpack rap, 5ST, Evil D en Buckshot, oftewel Buckshot Shorty destijds of BDI Talk, kregen de props. Er waren wel affiliates ook, maar de kern bestond toch echt uit deze drie. Zonder Black Moon was een Odd Future of een Joey Badass niet wie ze waren. Volgens Buckshot waren ze gewoon super zelfverzekerd en Black Moon krijgt misschien ook te weinig credits wanneer het echt om rauwe hiphop gaat dat insloeg als een bom. En vaak wordt daarvoor Wu-Tang en Mobb Deep aangehaald, maar Black Moon was er al voor Wu-Tang echt doorbrak en ook voordat Mobb Deep echt aansloeg. Havoc staat ook op de track You The Man van Black Moon, dus misschien zou je wel kunnen stellen dat Black Moon de deuren heeft geopend die een Wu-Tang en Mobb Deep nog verder opengetrapt hebben. 5ST en Buckshot hebben elkaar ontmoet als dansers en ze deden nog aan breakdance voor ze muziek maakten. En Evil D die hield een talentshow op high school en vroeg 5ST om mee te doen omdat hij fly moves had. Nou, 5ST zei dat doe ik alleen als mijn maat van The Other Side of Brooklyn erbij mag zijn. Nou, dat mocht. Zo gezegd, zo gedaan. Buckshot vertelde toen dat hij ook rijm schreef. Dat kwam zo tussen neus en lippen aan bod. En toen de talentshow voorbij was, gingen ze niet heel veel later samen muziek maken. De chemie was daar gewoon gelijk en hun droom was om unsigned hype te worden in The Source Magazine. Ze stuurden achter elkaar demo's en de demo genaamd Black Moon on the Uprise, waar zelfs Evil D nog rapte, kwam in 1991 dan eindelijk in The Source Magazine als unsigned hype. Het was de validatie die hen een enorme boost gaf naar het maken van de absolute classic en het classic album ook, Enter the Stage.

0: Uit Zittert, zo moet ik het zeggen. Enkel met koffie met fly. En enkel vanwege de enkel van de leeuw natuurlijk als je uit Zittert komt. Big up ook naar enkel bij deze. En nu is het tijd voor het interview met Chip Foo van Foo Sneakers. En de eerste vraag vertaal ik even voor jou. En hij gaat niet zijn antwoord vertalen, dat doet hij in het Engels. Maar ik heb hem dus verteld en gevraagd van joh, je werkt al heel erg lang in deze muziekscene en je hebt nooit op kwaliteit ingeleverd. En wat denk je nou dat het grootste verschil is tussen al die eras waar jij in hebt gewerkt? Hè? Je bent actief echt sinds begin jaren 90 tot aan nu. Wat vind je nou persoonlijk, naar jouw ervaring, de grote verschillen tussen al die eras waarin jij hebt gewerkt? En wat zijn de pros en cons van elke era?
1: I think the difference is, it was a lot easier because you had a record company that was there willing to market and promote your product in the very beginning. You know what I mean? So for me, that's what made things easier in the very beginning. You know, but as time went on and things changed, you know, you had to get more serious about your craft in, you know, when it came to recording and the type of music that you put out because things were changing. I think the only time where there was a lot more difference is when it became more digital, because in the digital era, you know, even though it seemed easier, people had to search for your music. So it was kind of harder at that time, but thank God I was able to position myself to be able to be heard for so long. And I think that was, you know, what I experienced that had helped me to maintain my integrity and to actually stay focused on putting out music, because, you know, I knew that, you know, with the digital era, it will make the world seem smaller, because now if you're looking for something or someone, when it comes to music, you could actually just access it through the internet. So I wanted to make sure that whenever they came across my music, that, you know, more than anything, they'd get quality music. The only thing that I didn't like, you know, coming down to this era was more so the streaming, where you're getting paid, you know, more so pennies off of a penny, which is disrespectful, I think.
0: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik zei, nou, de volgende vraag is misschien een beetje een simpele vraag, maar het antwoord kan misschien wat meer complex zijn, wie weet. Ik zei, mensen van jullie generatie, hè, die toeren door heel Europa, till this day. En ja, laat ik zeggen, de Golden Era artiesten, die zijn hier dus nog ontzettend populair in Europa. En ik zie dan de ene na de andere groep ook volledige tours doen. Is er nog een kans dat jij, misschien solo of zelfs met de groep Foo Sneakers, een tour gaan doen door heel Europa? En ja, er is een grote vraag naar, zei ik hem.
1: I believe as the Foo Sneakers, we would love to tour Europe. I just think that the promoters just need to get it right. And us as a group need to figure out a few things. More so getting the time off, because we're older. Getting the time off when it comes to taking care of families, etc. And, you know, as long as it's packaged properly, either by ourselves or us touring with another group, it'll make more sense, you know? But I think if we were approached to do the proper tour, so we could basically come out there and see our fans and you know, perform, it'll make a lot of sense. Solo, that could happen. Foo Sneakers, that could happen also. We look forward to it.
0: Nou, wij kijken er dus ook met z'n allen naar uit. En kom alsjeblieft dan ook naar Nederland. Hey, straks meer van dit interview. Nu eerst een track van Foo Sneakers met Who Stole the Pebble?

lang geleden is het wel niet dat Dignity op de radio te horen was. Dignity hier dus met Living Without You. Wat een fijne R&B uit ons eigen koude kikkerlandje is dit toch zeg. Ongelooflijk, wat een kwaliteit. En ja, jammer hoor je daar niet zoveel meer. Jammer genoeg hoor je er niet meer zoveel van. Maar voor mij mogen ze best wel een revival-achtige tour gaan doen hoor. Mag gerust. Anyway, het is nu tijd hier bij Galaxy, bij Flava in je ears, voor de concertagenda. Wat is er nou allemaal te doen in het land binnenkort? Nou, op 6 juni, jij, oftewel Kanye West, in de Gelredome te Arnhem. Tenminste, als dat door mag gaan. Want genocide plegen schudt men de hand en daar neemt de overheid geen afstand van. Evenals mensen die in de Epstein-file staan, maar iemand die inderdaad wel echt verschrikkelijke dingen heeft gezegd, laat dat wel heel duidelijk zijn, maar daarvoor wel zijn excuses wil aanbieden, die mag zomaar verboden worden toegelaten te worden in een land. Het is te bizar voor woorden, maar hier kunnen we 6 afleveringen mee vullen, dus laten we snel doorgaan. Op 7 juni Master Ace in Club Fictie Groningen. En op dinsdag 9 juni Hedon Zwolle, dat is dan de plek en de place to be dus voor Hip Hop History Holland met onder andere my man Search. En op 11 juni Edo G en Focus in Toekomstmuziek Venue in Amsterdam. En op 12 juni in het Patronaat Haarlem, onder andere Insano en my man DJ K9. En ja, dan moet ik een track kiezen. En normaal gesproken kies ik dan voor een Amerikaan. Maar ja, deze uitzending doen we het een beetje binnenste buiten. Hè? Want ik interview een Amerikaan. En normaal gesproken interview ik een Nederlander. En normaal gesproken, hè, om maar even bij dat woord te blijven, draai ik dan extra veel Amerikaans. Muziek, maar nu draaien we extra veel Nederlandse muziek. Ik heb gekozen voor Insano samen met Brainpower met de track Lange Adem.

0: Salvator met Looking Back To, geproduceerd door Brengs uit Nederland. En die maakt toch zulke dope beats en ja, dan moet ik het draaien. Nou, dat deed ik dus ook bij deze. Hey, we gaan verder met het interview met Chip Foo. En ik vroeg hem, wat ik denk dat niet heel veel mensen weten, is dat je een aantal bedrijven runt. Maar naast die bedrijven doe je af en toe ook nog de leraren uithangen en nog veel meer. Bedrijven zoals Black Ink en Math en meer dus. Ik heb meerdere vragen dan ook hierover. Kun je me wat meer vertellen over die bedrijven en wat je allemaal wel niet naast de muziek doet? En kan je me ook vertellen hoe je het voor elkaar, krijgt om al die dingen tegelijk te doen? In terms of time management dus. Wat is jouw geheim om al die dingen gewoon samen te kunnen doen?
1: Well, yes, I have a few companies under my belt. There's Black Ink, which is the music company / media company. And then there's Math, which is Music Appreciation, Art, Time and Healing, which is a company that we use to go and teach in the schools. And then there's Math, Mind, Body and Soul. That is our non-for-profit company. I just think for me that living purposeful makes all the sense in the world. So it doesn't matter how many hours of the day or how much, you know, work I have to put in to do whatever. As long as I'm doing God's work, which is taking care of people and giving people direction, then it doesn't matter if, you know, I don't look at my hours or my time being wasted. I just find the time, you know. I wake up earlier to make sure I hit the gym and handle family. And everything else is basically about work and making sure I could balance, you know, balance everything throughout my day. So there is enough hours in the day if you get up earlier. So that's what I'm, you know, that's been my focus for the last 10 to 15 years, along with music.
0: Dus gewoon extra vroeg opstaan, dames en heren, als je meerdere dingen tegelijk wil doen, is wat we hiervan leren. Hey, je hebt laatst in een interview gezegd dat je het gevoel had dat jullie niet echt goed ontvangen werden, als je zo achteraf kijkt. Dat jullie gezien werden als een iets wat gimmicky rapgroep. Maar ik kan je vertellen dat dat niet mijn ervaring is en ook niet de ervaring van 90% van de mensen die nu luistert. Ik durf wel te zeggen dat heel veel mensen in Europa heel wat anders over jou denken, Foo. Dus ik denk zelfs dat heel veel mensen denken, net als ik, dat je ontzettend veel voor hiphop hebt betekend. Maar waar ik dan naar benieuwd ben, hè, wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Hiphop means a lot to me. Hip-hop is about expression. Hip-hop is about being who you truly are and expressing your true self. That's what hip-hop means to me. And I'm just glad that I'm able to say that I'm a part of the culture, a part of the hip-hop culture. They can't remove what the Fushnikins have done, for and in the culture. You know what I mean? We've introduced different styles when it comes to MCing, etc., along with introducing Shaquille O'Neal, etc. We've done a lot, so I want to thank the hip-hop culture itself for allowing us to grow and be extensions of just that, the culture itself.
0: Ja, excuses voor de audio. Het was alsof die een of andere zeil aan het gladstrijken was, maar het mag de pret niet drukken, want wat een legend is dit, zeg. Hey, binnenkort, of nu al, wanneer je dit hoort, is er een EP uit van deze Chip Foo, en daarop staat ook een track samen met Busta Rhymes. Die EP heet Invisible Footsteps, dus hou dat in de gaten. En dat is toch zo'n ontzettend dope track. Hij kan het nog steeds, dames en heren. Hier Chip Foo samen met Busta Rhymes met Have Mercy.
2: God,

Ja, ik zei toch, hij kan het nog steeds. Hij bokst gewoon op tegen Busta Rhymes, hè. Zo moet je het ook zien. Of misschien bokst Busta Rhymes wel op tegen Chip Foo. Zo kun je het ook bekijken. Hé, het is nu alweer tijd voor dit. I'm basic. It was hot then, still fire now. I reminisce times, galaxy. Mixtape. Ja, even een korte uitleg. Ik zoek hierbij voor dit item interessante mensen online op en vraag hun dan of ze mee willen doen en dan willen kenbaar maken wat hun favoriete throwback track is. En dat moet dan hiphop of R&B zijn. En dan mogen zij dan ook nog eens een keer vertellen waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op, want aan het einde van het jaar maakt DJ Lowpro, ook collega hier bij Galaxy, daar een mixtape van. Van al die inzendingen die zijn binnengekomen. Nou, wil jij ook meedoen? Stuur mij dan bijvoorbeeld een DM. Hoe dat kan, dat hoor je later. En het is dan belangrijk dat je vertelt welke track en vooral waarom. Wat is de reden waarom die zo speciaal is? Nu heb ik een inzending gekregen van Tim Martina. En hij koos me een classic. Showbiz en AG en Lord Finesse en Diamond Demon Diggin' in the Crates. En hij zegt een van mijn favoriete throwback tracks is Diggin' in the Crates van Showbiz en AG. Deze track staat op de EP Party Groove / Soul Clap. En ik ben zwaar DITC-fan en na Funky Technician van Lord Finesse was dit de tweede cd van DITC-members die ik had. En met die twee cd's is mijn liefde voor DITC begonnen. Ik had ze ook meteen toen ze uit waren. En daarna kwam natuurlijk Runaway Slave van Show & A. We'll be right back.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de